0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam.
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: gedaan.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de hoofdstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Vanwege een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn er zo'n 24 woningen tijdelijk ontruimd geweest. 50 tot 60 bewoners moesten hun huis uit, maar de meeste konden later wel weer terug. De brand ontstond op de bovenste verdieping en sloeg over naar naastgelegen woningen. Er vielen geen gewonden. Sommige woningen zijn onbewoonbaar geworden en voor de bewoners komt er vervangende opvang. Het dodental door de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is opgelopen tot ruim 4100. Volgens de regering raakten ook bijna 16.750 mensen gewond. De kans om nu nog overlevenden te vinden is volgens de autoriteiten zeer klein. Ondertussen groeit de kritiek op de overheid vanwege de beperkte hulpverlening na de ramp. De Verenigde Naties denken dat er mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen gebied gaat nog vele jaren duren. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover het radio nieuws.

Fun for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Jam FM. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om snelle eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Ze zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent belangstelling te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. De zaak betekent een forse verslechtering van de samenwerking tussen de 2 Amerikaanse technologiebedrijven. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. De 78-jarige voormalige minister werd donderdag met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in het zuidwesten van Engeland. De verdachte is een 26-jarige Brit die werd aangehouden in Newton Abbot, ongeveer 15 kilometer verderop. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme of een politiek motief. Widdecombe was jarenlang parlementslid en later actief voor Reform UK. Vandaag geldt het Nationaal Hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen boven de 30 graden en ook nog een hoge zonkracht. De partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Fractievoorzitter Richard de Mos zegt dat het nieuwe stadsbestuur de afspraak met het COA terug wil draaien. Maar volgens dat COA kan die overeenkomst niet eenzijdig worden opgezegd. De Mos zegt wel te willen praten over andere vormen van asielopvang. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad en de Mos zegt daaraan gebonden te zijn. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.

0: Jam FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. De tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 2:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Op de Bahama's zijn 10 mensen omgekomen bij een ongeluk met een klein vliegtuig. Het toestel van Flamingo Air was onderweg van de hoofdstad Nassau naar San Andros en stortte rond 1 uur 's middags neer in het noorden van het eiland Andros. Aan boord waren 9 passagiers en de piloot. Niemand overleefde de crash. De Bahamaanse premier Davis sprak van een dag van rouw, juist op de nationale feestdag. Alle toestellen van Flamingo Air blijven voorlopig uit voorzorg aan de grond. In Berlijn houdt een man sinds vrijdagavond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De gijzeling begon rond 10 uur in de wijk Marienfelde, in het zuiden van de Duitse hoofdstad. De politie is massaal aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. Over zijn motief en de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Medewerkers van de supermarkt zijn in veiligheid gebracht. Het gebied rond de winkel is ruim afgezet en omwonenden wordt gevraagd uit de buurt te blijven. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. Volgens de iPhone-fabrikant gebruikte OpenAI vertrouwelijke informatie om sneller eigen apparaten met kunstmatige intelligentie te kunnen ontwikkelen. Ook 2 voormalige Apple-medewerkers zijn aangeklaagd. Zij zouden geheime bestanden over productontwerpen en productieprocessen hebben meegenomen. OpenAI ontkent interesse te hebben voor bedrijfsgeheimen van concurrenten. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 graden in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoren leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Apple sleept OpenAI voor de rechter wegens het vermeend stelen van bedrijfsgeheimen. De Britse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de moord op oud-politica Anne Widdecombe. Vandaag geldt het nationaal hitteplan in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Partij Hart voor Den Haag wil af van de geplande asielopvang in het voormalige Haga ziekenhuis in de Hofstad. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis in Duivendrecht en bodemonderzoek in Oude Kerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel. Maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. In de wijk Benning in Oudekerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
10: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Jos Nuistra met het radionieuws op Jam FM. Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Daarbij komt veel rook vrij die vanaf de snelweg goed te zien is. De A4 en A44 blijven voorlopig open, maar de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere uitbreiding te voorkomen. De oorzaak is nog onbekend. Voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Een tweede agent raakte zwaar gewond. De twee zaten in een onopvallend politievoertuig dat rond 1:30 op de Kanaal Zuid in botsing kwam met een vrachtwagen. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Bij de politie is met grote verslagenheid op het overlijden gereageerd. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden. Araghchi waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid in de VS moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat de nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Dan nog het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook morgen blijft het zonnig en zeer warm.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk, kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. Een meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: The dance floor never lies.
1: This is the original.
0: This is

0: van 9:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De A4 en A44 bij Weteringbrug woedt een zeer grote brand. Het vuur ontstond in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Bij een ernstig verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het weer zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 33 in Limburg. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. En ook morgen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe woningen in Uithoren en sport- en speelactiviteiten in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Uithoren wil woningen bouwen aan de Prinses Christina Laan in woonwijk Tamerdal. Hiervoor zijn voorlopige afspraken gemaakt met bedrijf Tamerhoren Ontwikkeling BV. De plannen horen bij het nieuwe bouwplan voor de wijk. Rondom de woningen komt er veel groen en recreatiegebied. Bewoners worden later dit jaar geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de toekomst van woonwijk Tamerdal. Amstelveen Sport organiseert deze zomer veel sport- en speelactiviteiten voor kinderen. Zo is er het Meerkampfestival in Zwembad de Meerkamp. En de beweegbus rijdt weer door verschillende wijken met gratis buitenspelattributen. Ook kunnen volwassenen en senioren diverse sporten beoefenen deze weken. Meer informatie staat op amstelveensport.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good.

0: en dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
1: Jam FM, always smooth and funky. This is

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Online een tweedehands auto.

0: Vanaf 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Heb je medewerkers of relaties? Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er waren voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. Bij windsnelheden van 200 km per uur vliegen stukken puin door de straten. Duizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit en er zijn honderden vluchten geannuleerd. Zondagochtend plaatselijke tijd zal de tyfoon China bereiken. In de havenstad Wenzhou worden uit voorzorg 600.000 inwoners geëvacueerd. De beroemde reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Het waterbassin ging pas juni weer open na een renovatie van ruim $16 miljoen. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Ook laat een nieuwe blauwe verflaag op sommige plekken weer los. De renovatie kampte eerder al met algen en verfproblemen. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die half juni werd gesloten. Volgens het land hebben nieuwe Amerikaanse sancties een bepaling uit het akkoord overtreden. Teheran zegt zichzelf wel aan de gemaakte afspraken te houden en waarschuwt dat naleving alleen mogelijk is wanneer beide landen hun verplichtingen nakomen. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Gemeente Amstelveen wil cultuuraanbod verder versterken en luchtkwaliteit Diemen voldoet aan wettelijke normen. Het gemeentebestuur van Amstelveen zet de koers voort om kunst en cultuur in de gemeente te versterken. Er is ruimte om het aanbod breder en toegankelijker te maken, zodat dit meegroeit met de stad. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel per inwoner minder festivals, filmvoorzieningen en bibliotheken zijn dan in vergelijkbare gemeenten. Om aantrekkelijk te blijven, moet een cultuuraanbod volgens het gemeentebestuur meegroeien met de toename van het aantal inwoners, zodat ook kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst en cultuur. Door voor te bouwen op wat er al is, willen wij ons blijven onderscheiden vanaf het aanbod in Amsterdam en onze identiteit behouden en versterken, aldus de wethouder. Door het aanbod beter te spreiden en blijven vernieuwen, kunnen meer inwoners gebruik maken van cultuur in de buurt. Uit metingen die de GGD Amsterdam in 2025 uitvoerde op 18 locaties in Diemen, blijkt dat de concentratie stikstofdioxide overal binnen de wettelijke grenswaarden liggen. Ook in 2026 worden er opnieuw metingen uitgevoerd. Zo ook onderzoekt de gemeente binnen het Schone Luchtakkoord welke na aanvullende maatregelen de luchtkwaliteit verder kunnen verbeteren. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl. This is Jam Hot, this is
3: Jam Hot. Jam summer. Jam your summer with the station that makes you smile.
4: Wij zijn Jam FM.
3: This is the jamming summer.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: Goedemorgen, Simone.
1: Goedemorgen, Michel. We zijn er weer.
0: Een jaar verder. Oudekerk aan de plas. Aan het water en de wind en de bewolking boven Oudekerk en Amstel. Luisteraars, goedemorgen. Welkom dat je hebt ingeschakeld hier bij Start Me Up, Jam FM. In een jaarlijks vervolgactie om op een aantal locaties dit jaar live te staan. En hebben we de komende twee uur een hoop muziek. Ook nog een paar gasten die deze kant op kunnen komen met het drukke zomerprogramma. En nieuws en wetenswaardigheden. En een gebruikelijk item in de ochtend is dan nu weliswaar zonder jingle, maar wel het nieuws van de dag. Is het vandaag de dag van iets speciaals om goedkoop op vakantie te gaan?
1: Ja, op vakantie te gaan, ja. Er zijn natuurlijk, de vakantie is bijna denk ik in het hele land begonnen. En als je nou een leuk uitje zoekt, dan kun je bijvoorbeeld naar het IRR-land. Dat is een heel groot speelpark. Net over de Duitse grens met heel veel speeltoestellen, waterattracties en dieren. En dat kost ongeveer €12,50 per persoon. En hemelsbreed is het niet echt ver. Denk aan de afstand tussen Vliegveld, Wezen en Venlo.
0: Dan, in die lijn ligt het net over de Duitse grens. Dan hebben we vandaag het landelijke nieuws om qua media in de gaten te houden. En dan denk ik even aan voetbal, Simone.
1: Ja, gisteren onder andere heeft Spanje van België gewonnen met 2-1. En vanavond om 11 uur speelt Noorwegen tegen Spanje. En morgen is ook het vervolg in de Tour de France, etappe nummer 9.
0: En dit eerste uur hebben we iemand op bezoek voor het culinair gebeuren van Oudekerk aan de Amstel. De tennisvereniging organiseert daar een heel leuk evenement. En daar komt zo direct iemand live over vertellen, hier aan de plas. Daniel, het volgende nummer om zo door te starten is gewoon hierop klikken en dan gaat hij lopen.
1: Jawel.
2: Ja, deze wasband.
0: Ja. En dat duurt dan even, maar dan loopt.
1: Oké. Okay.
0: Ik geef jullie de klanken van de SOS-band. No one's gonna love you. Om nog even langer op bed te blijven liggen. Terwijl om 11 uur de zon hier zou moeten doorbreken.

0: Wakker worden met de SOS-band hier op zaterdagmorgen vanuit Oudekerk aan de Plas. Ja, Simone?
1: Ja.
0: Wakker?
1: Ik ben wakker inmiddels. Ja.
0: Wij wachten met Smart hier op de koffie, dan zijn wij ook helemaal wakker. En verder hebben we natuurlijk een ochtendprogramma gehad om hier alles aan te sluiten. Maar dat is gelukt met vereende krachten. Dus alles geïnstalleerd. Je bent van harte welkom om op de fiets of met een ander vervoermiddel deze kant op te komen. En een kijkje te nemen bij de live uitzendingen van Jam FM. Michel Willemsen en Simone, tot 12 uur. Wij zijn bij je. En ik heb nog nieuws over een activiteit. Dat is nog een paar weken vooruit, maar misschien aardig om te plannen als we het over media gebeuren hebben. Op de Mediacampus in Hilversum. 27 augustus. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Media Boulevard organiseert een evenement 's middags van 3:30 tot 5:00. De entree kost €5. En op deze dag organiseren ze een optreden met niemand minder dan Arjen Lubach. Als je daar een fan van bent, is dit een gelegenheid om heel dicht bij hem te komen en hem live aan de gang te zien. Tijdens dit live theater-event gaat de podcast-host Max Vessies onder de naam Max en de Media in gesprek met niemand minder dan Arjen Lubach over onder andere relevant blijven, nieuwe media en zijn projecten. De opname vindt plaats van 4 tot 5:00 en de inloop is dus zoals gezegd om 3:30. Belangrijk is dat er na afloop ook een broodje kroket verkrijgt. Ik denk op dit moment eerder aan warme chocolademelk met slagroom, maar dat misschien voor lunch als later om een broodje kroket te nemen. En over broodje kroket gesproken, die heb je hier in dit restaurant ook heerlijk. Die kan ik van harte aanbevelen. Nog even extra interessant voor de studenten die 27 augustus naar het Pediapark willen komen. Zij kunnen vooraf een vraag insturen bij hun aanmelding, waarvan de beste vragen worden live doorgespeeld aan Arjen Lubach. Dat heb ik dus allemaal gezegd. 27 augustus, zet hem in je agenda. En zo direct verwachten wij hier de man van het culinaire gebeuren van Oudekerk van de tennisvereniging. Daarover later meer. Ooh, do it to me. Muziek van Sister Sledge. Ik heb Thinking About Your Love voor je klaargezet. En dat laat ik je met liefde horen. Start me up tot 12:00 met Simone en Michel.

0: Thinking About Your Love. Nou, dat je ruimschoots de tijd voor van dit nummer wat meer tijd dan gebruikelijk is. Maar op deze zaterdagmorgen. We kunnen het allemaal wat rustiger aan doen. Simone, wat zijn jouw headlines?
1: Groot onderhoud Benning en Melody Garden Festival aan de Oude Kerkerplas.
0: Nou, dat klinkt bijzonder.
1: Dat klinkt, jij hou jij daarvan?
0: Ja, daar hou ik zeker van.
1: Ja, hè? Ja, vorig jaar was ik erbij en het was echt een feestje. Heel leuk.
0: Voor herhaling vatbaar. Nou, je hebt de datum, tijdstip, hoe laten we daar welkom zijn?
1: Ja, ik ga dat zo noemen.
0: Oké.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5:00 in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. De tyfoon Bawi is in Taiwan en Japan aangekomen en leidt daar tot schade en evacuaties. De beroemde Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt. Volgens de overheid moeten vuurwerkresten van Onafhankelijkheidsdag worden verwijderd en beschadigingen worden hersteld. Iran beschuldigt de VS opnieuw van het schenden van de voorlopige overeenkomst die 30 juni werd gesloten. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op.
2: Voor het project
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voor het project Groot Onderhoud Benning moet er bodem- en verhardingsonderzoek gedaan worden. Dit is een uitgebreider onderzoek dan in 2024 is uitgevoerd. Deze werkzaamheden gaan plaatsvinden tussen 6 en 24 juli, tussen 7:00 in de ochtend en 7:00 in de avond, alleen op werkdagen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor stremming zorgen en duren gemiddeld 1 à 2 uur. Op de Jan Benningweg wordt gewerkt met een zogenaamde om-en-omregeling, zodat het verkeer te alle tijden doorgang kan vinden. Op zaterdag 18 juli vindt het Melody Garden Festival plaats aan de Oudekerkerplas in Oudekerk aan de Amstel. Het geliefde elektronische muziekfestival duurt van 1:00 in de middag tot 11:00 in de avond en de toegang is voor bezoekers vanaf 18 jaar en ouder. Een reguliere ticket kost ongeveer €54,50 en daarnaast worden er soms combi-tickets en groepstickets aangeboden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30:30 en lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oudekerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam FM.

0: Zo had ik hem nog nooit gehoord. Phil Villen en Galaxy.
1: Bijzondere uitvoering, hè?
0: Wat zeg je?
1: Bijzondere uitvoering.
0: Ja, bijzondere uitvoering. Aan tafel inmiddels bij ons aangeschoven Niels van Dullemen. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je mag iets dichter bij de microfoon zitten, dan horen de luisteraars jou ook goed. Jij bent van het culinaire open van de tennisvereniging hier in Ouderkerk aan de Amstel.
2: Klopt.
0: En vanochtend is dat gestart om 9:00.
2: Zeker, ja. En hebben vanochtend zijn alle wedstrijden begonnen. Ja, de organisatie begon natuurlijk al ruim maanden van tevoren. Met een team van enthousiastelingen. En gisteren hebben we het toernooi helemaal opgebouwd. Helemaal aangekleed in de huidige vorm. Overdekt terras. Veel banken en stoelen en tafels om te kunnen kijken naar het mooie tennis. En vanochtend is het startschot gegeven om 9:00. En zijn alle banen bezet gegaan met tennissers.
0: Met tennissers. En daar ben jij live getuige van geweest om het evenement in goede banen leiden te starten.
2: Zeker, ja.
0: Iedereen was op tijd?
2: Iedereen op tijd. Iedereen goed gemutst. Iedereen topfit aan de streep.
0: Oké, dus de eerste ballen vliegen daar over het net. Er staan culinaire mensen klaar om de nodige voorbereidingen te treffen.
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Je hebt wat leuke namen als eetactiviteiten die dan vandaag of morgen plaatsvinden.
2: Ja, zeker, zeker. Vanavond openen we met All About Cooking. Morgenavond Café de Vrije Handel. Maandag Tas Toe Amsterdam. Dinsdag Café Heisa. Woensdag Over Amstel Boerderij. Donderdag Heyu. Vrijdagavond Ron Gastrobar Indonesia. Zaterdag Het Gezellenhuis. En zondag Opizza Mia. Dus wat dat gaat, voor het tennissen moet je inderdaad bij TC Ouderkerk zijn. Maar voor het eten en gezelligheid ook.
0: Ook. En dat begint voor bezoekers om. Hoe laat?
2: Bezoekers zijn eigenlijk de hele dag welkom om mensen aan te moedigen. Maar rond borreltijd dan stroomt het vol. En kunnen mensen al genieten van de lekkere geuren. En wordt het eten klaargemaakt. En zeker ook noemenswaardig is vanavond dat DJ Quinn en DJ M de voetjes van de vloer zullen doen gaan. En aankomende vrijdag is er Crazy Pianos. En aankomende zaterdag de rijdende disco, wel bekend.
0: Oh ja, zeker. Wel bekend. Oh, wat leuk. En dat vindt allemaal aan het welbekende adres plaats.
2: Holendrichterweg 34 bij TC Ouderkerk.
0: In TC Ouderkerk.
1: Ja, je vertelde net ook iets over de wijnen die er geschonken worden.
2: Ja, er zijn bijpassende wijnen inderdaad. Een heerlijk bordje voor €15 heb je een mooi gerecht met een bijpassende wijn erbij.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ik wens jullie heel veel succes. Het weer, die we het erover hebben, begint hier qua zonsterkte door de wolken heen te komen. Ik hoop dat het dinsdag, woensdag niet te warm wordt voor de tennissers.
2: Dat hopen wij ook.
0: Ook.
2: We zijn ook daarop voorbereid.
0: We hebben extra water ingeslagen.
2: Koelboxen erbij. Maar we zijn ontzettend blij met de vooruitzichten zoals ze nu zijn.
0: Mag ik je hartelijk bedanken in al je drukte wat er nu om je hoofd en door je hoofd heen gaat om dit verhaal nog even onder de aandacht te brengen. Ik ga zeker zelf vanavond kijken en die rijdende disco volgende week zaterdag. Die agenda heb ik nog niet in mijn hoofd, maar het lijkt me ook superleuk om even bij aanwezig te zijn. Dankjewel voor je komst.
1: En veel plezier.
0: En veel plezier.
2: Geen dank, dankjewel.
0: Okay. En voor de hoeveelste keer is het al dit jaar?
2: 9e editie. Zo,
0: dus dat wordt volgend jaar een extra feestje.
2: Dus dat wordt zeker volgend jaar tweede lustrum. Hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Dankjewel Niels. Goeie reis.
2: Dank.

0: gevoel van fresh hadden we ook. Maar nu komt de zon er doorheen en is het weer heerlijk. Iedereen een glimlach op zijn gezicht en het is aangenaam vertoeven. Oude Kerk aan de Plas, van harte uitgenodigd. Als je van gras houdt, zand en water, is hier van alles te doen. En een goede horecagelegenheid om de nodige inwendige mens ook te versterken. Dan even kijken, het weer dit weekend tot en met woensdag. Fantastisch, zo blijft het. Dit houden we zo in het zuiden van het land. Misschien een beetje te warm met 30 graden. Maar hier Noord-Holland is de beste provincie om de komende week te vertoeven. Donderdag en vrijdag is er dan wel weer kans op een lokale spetter of onweersbui. Maar dat later. En als we dan over het zomerseizoen hebben. De meeste mensen zullen over de weg zich verplaatsen. Maar er zijn ook mensen die creatief een cruiseschip in gedacht hebben. En daar weet jij meer over te vertellen, Simon.
1: Ja, het grootste cruiseschip namelijk ter wereld komt naar Spanje met bijna onvoorstelbaar aanbod. Een vermaak aan Cruise 3 inmiddels. Met onder andere een waterpark, een zwevend zwembad, ja zelfs een ijsbaan, park en discipline aan boord. Nou, het nieuwe mega cruiseschip Legend of the Sea van Royal Caribbean zet eind juni koers naar Spanje. Nou, het is een enorm schip. Het is namelijk 364 meter lang. Het is 248,663 ton zwaar. En het is groot genoeg om meer dan 5600 passagiers mee te nemen. En de crew bestaat zelfs uit 2350 mensen.
0: Tja, alleen al de crew.
1: Ja, dus dan kun je nagaan hoe groot dat schip is. En volgens de rederij gaat het om het grootste cruiseschip ter wereld. Dat naast een enorm waterpark zelfs een ijsbaan heeft.
0: Heeft, dus op een boot, varend op de Middellandse Zee.
1: Dus, schaatsen mee en zwempak mee. En ja, het is echt gigantisch. En deze extra voorzieningen maken het schip wel tot een van de meest opvallende nieuwkomers in de cruisewereld. En het voelt als een 12-deks verticale stad waarin elke zone een eigen sfeer heeft. En de eerste reis vertrekt op 29 juni vanuit Malaga richting Rome. En daarna wordt Barcelona de zomerbasis. En er zijn, jawel, 28 restaurants en een culinaire treinreis. Nou, dat klinkt heel bijzonder. Lijkt het je wat,
0: ja,
1: Michel?
0: Ja, ja, ja. Voor welke prijs?
1: Nou, dat staat er niet bij. Maar nee? Dan kun je even kijken op de website. Wacht even hoor, ik ga nog even kijken, checken. Nou, er zal een gigantisch prijskaartje aanhouden.
0: 1500 euro voor een binnenhut. En als je aan de buitenkant wil zetten, betaal je 3.500 euro.
1: Per
0: week.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht per dag. Maar
0: nee,
1: goed, per
0: nee,
1: week.
0: Nee, nee, nee. En je kunt ook een suite ervan maken. En dan loopt het op naar 60.000 euro per week.
1: Ja, je moet dat, hè?
0: Mijn vakantiegeld is toch wel een ander kaliber.
1: Ja, ach ja, joh. Nou ja, goed. Als
0: om je gedachten erover te laten gaan. Hier is het gratis parkeren. Oude Kerk aan de Plas. De zon schijnt er. De temperatuur is net zo warm als op de cruiseschip.
1: Ja, je kan hier niet schaatsen. Dat is dan wel weer jammer.
0: Ja, dat is enig midden. Maar goed, dan neem je inline skates mee. Dan kom je ook in die richting. Want ze hebben hier ook nog een fantastische wielerbaan waar je en op je racefiets, maar ook op skates een prima rondje kan maken.
1: Nou,
0: tot zover deze wetenswaardigheden. Zo direct gaan we op 10:55 voor het nieuws van 11 uur. Maar dat zo direct naar de volgende plaat. Jody Watt, die had ik voor je uitgezocht.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM.
11: In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Daar zijn uit voorzorg de activiteiten met dieren stopgezet. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Ook klaagden gebruikers dat ze automatisch waren aangemeld voor de nieuwe functie. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. Het 20 meter lange dier liep ongeveer 150 miljoen jaar geleden op de wereld rond en is door de ontdekkers Huracasaurus calicinensis gedoopt. In mei werd ook al een langnek dinosaurus in Thailand opgegraven. Die woog 27 ton, zoveel als 9 olifanten. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het vuur ontstond vanochtend om 5 uur in een schuur aan de Lisserweg en sloeg daarna over naar een naastgelegen meubelmakerij. Er komt nog wel altijd veel rook vrij. Het verkeer op de A44 kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn nog steeds afgesloten. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden. Op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Star Wars naar Kermis Duivendrecht en buurtblij met groen in plazoen. Van woensdag 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer volledig in het teken van de kermis. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg bouwen bijna 20 exploitanten hun attracties op. Het aanbod is veelzijdig en bezoekers kunnen onder meer genieten van de spectaculaire Star Wars, de lift, een schietsalon, een kinderdraaimolen en diverse kramen met allerlei lekkernijen. Buurtbewoners zijn blij met het groen dat is aangebracht op de kruising van de Oude Kerkenlaan en de Lindenlaan in Amstelveen. De beplanting in het desbetreffende plantenvak was kapot gereden en lag er slecht bij. Groenmedewerkers hebben op eigen initiatief en naar eigen inzicht een opvallend en duurzaam stukje groen ontwikkeld dat door de buurtbewoners zeer gewaardeerd wordt. Zo is het dus mogelijk om van overgebleven planten een geheel nieuw plantsoen te creëren. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees op onze website jamfm.nl.
13: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
15: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
16: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: in de bescheidenheid zelf. I am somebody, maar jij bent nog een beetje meer, Simone.
1: Wat zeg je?
0: Ja.
1: Excuus, wat zei je?
0: Voorbereid het in de tekst. Ik had het iets gehoord over Star Wars in je nieuwsitem. Ja, kun je dat toelichten?
1: Ja, dat is een heel flitsende attractie. Die komt namelijk op de kermis waar ik het over had. En wat is dat? Bezoekers kunnen plaatsnemen in een hele grote kom of een schotel. Welke, jawel, met 24 kilometer per uur ronddraait. En daardoor worden de bankjes en de vloer schuin getrokken. En komen de passagiers los van de vloer. En zweven als het ware horizontaal tegen de wand. En dat noem je ook wel de middelpuntvliedende kracht. Ja. Dus dat is wel een hele spectaculaire attractie.
0: En dat is op de kermis in Duivendrecht.
1: Ja, wat ik je al vertelde.
0: Ja,
1: ja, klopt.
0: Dus, komende week.
1: Heb je zin in iets,
0: zo'n evenement.
1: Iets heftig.
0: Ja, ja, waar je natuurlijk wel wat voor moet betalen. Maar ja, goed, dat is tegenwoordig alles zo. Ja. Maar dan heb je wel een unieke ervaring à la Star Wars.
1: Zoiets.
0: Ja, ja. Nou,
1: dus,
0: leuk.
1: Zo doen we eigenlijk.
0: Zijn er nog jarigen vandaag?
1: Jazeker. Onder andere is jarig Stef Bos, een Nederlandse zanger en acteur. En Stef is geboren op 12 juli 1961 en is nu 64 geworden.
0: Een vrouwelijke kandidaat die ook jarig is, is Marieke Elsinga. Zij is bekend natuurlijk van de Nederlandse radio en televisie als presentatrice. Ze is geboren in 1986 en tikt nu 40 lentes aan.
1: Dan hebben we ook nog Bill Cosby, een Amerikaanse acteur, komiek en televisieproducent. En Bill is geboren op 12 juli 1937 en is nu al 88 jaar oud.
0: Ja, wordt al wat.
1: Ja, hij loopt tegen de 90, hè.
0: Zo meestal, als je 88 bent, dan loop je tegen.
1: Ja, ja. En er zijn natuurlijk nog heel veel mensen jarig. Die kunnen natuurlijk niet allemaal feliciteren, maar namens de hele crew van Jam FM wensen we iedereen een hele mooie verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van.
0: Ja, en voor een gebakje houden we ons aanbevolen hier op het terras aan Oudekerk aan de Plas. Er is nog ruimte zat. Er zijn inmiddels wel wat gezinnen gearriveerd. Maar het terras heeft nog tafeltjes vrij. En wij hebben ook hier nog een gastplekje voor het komende uur. Tot 12 uur Start Me Up samen met Simone en ondergetekende.
2: Oude Ramstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De grote...

Uit een ver muziekarchief van Jam FM moet ik zeggen. Shake It Up Tonight. De artiest Cheryl Lynn. Zo direct nog wat verkeersinformatie. Want Amsterdam wordt weer een vesting om te passeren. Maar ook naar de kop van Noord-Holland wordt het ook lastig om door te rijden. En dat gaat dan over de Wijkertunnel die 4 weken op slot gaat.

0: Shake It Up Tonight. Vanavond aan de tennisvereniging in Oudekerk aan de Amstel. Simone, wat... wacht even. Ik zal nog even voor de verkeersdeelnemers attenderen op het feit dat morgen vanaf 12 juli en dan nog 4 weken lang de A9 richting Alkmaar, de wijkentunnel in twee richtingen is afgesloten. Dus je moet een stukje omrijden via de A22 uit mijn hoofd gezegd. En dat is langs Beverwijk. Je komt er wel. Het kost alleen een paar minuten meer. En de tunnel is iets smaller dan de andere tunnel. En je moet samenvoegen met ander verkeer. En dan zijn we als Nederlanders niet altijd even sterk en gastvrij. Maar de tijd zal het leren om juist niet in de spitstijd de tunnel te nemen. Wat zijn de headlines, Simon?
1: Recreatieschap Grondgebied Amsteland start campagne Veilig en Schoon Barbecuen.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. In het noordoosten van Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus ontdekt. De grote brand bij Weteringbrug langs de A4 en A44 is onder controle. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met het zomerse weer trekken veel mensen naar de Gasper en Oude Kerkenplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. En dit vraagt om rekening te houden met elkaar en de natuur. Beheermedewerkers en boswachters treffen regelmatig brandplekken op het gras, gesmolten bankjes door wegwerpbarbecues of bermbrandjes door een naaldgloeiend houtskool aan. Deze maand is er een campagne gestart door Recreatieschap Amsteland en willen zo bezoekers bewust maken van hun eigen rol in het schoon en veilig houden van de gebieden. Bij de entree van eerder genoemde recreatieplekken staan deze zomers banners met handige tips en worden er door de boswachters flyers uitgedeeld aan de bezoekers, waardoor het gebied schoon, veilig en prettig blijft voor iedereen. Groepen groter dan 50 personen hebben een vergunning nodig van de gemeente. Voor meer tips neem een kijkje op de website van grondgebied-amsteland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
4: Jam in the summer.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times

0: En daarmee is het 11:50 geworden. Hier bij Jam FM Start Me Up, live vanuit Oudekerk aan de Plas. En dan ben je van harte welkom om ons te komen te bekijken, maar ook om van je eigen heerlijke vrije weekend te genieten. Hier vanaf het gras, het zand of direct in het water. Met je lucht een beetje dobberend. Uitkijkend op de mensen die dan weer aan de waterkant zitten. Of lekker op het terras van het restaurant hier waar we zijn. Te gast bij het restaurant Oudekerk aan de Plas. Aan de Plas heet dat restaurant. Voor je gaat reizen dit volgend jaar door België. Daar zijn de plannen gelanceerd om een tolvignet voor de buitenlandse wegbesteders te introduceren. Dat betekent dat je voor een dagvignet €11,25 moet betalen. En als je een hele goedkope, zuinige auto hebt, is dat net onder de €10. Voor een dag dus €10, zeg maar. Voor 10 dagen zit je op €15. Het kan ook per maand. Dan komt het naar €25. Of voor een jaar. En dan zit je op €125. En dat betekent dat we in onze vrijheid qua vrij bewegen door Europa toch wel weer beperkt worden. De tolwegen en de peages in Frankrijk, dat was bekend. Italië ook. Later is daar Spanje bij gekomen. Maar nu inmiddels dus ook al België voor een dag. Oh, sorry Simon. Deze.
1: Ik wil hierop ingaan, maar ik denk niet dat het op prijs gesteld wordt.
0: Oh nee, dan moeten we dat niet doen. Nee. Voor de luisteraars willen we dingen.
1: Omdat je het over onze vrijheid had.
0: Ja, dat is een heel ander onderwerp. Even kijken, de Drecht leefbare steden van de wereld is qua vakantiebeleving misschien nog wel even extra leuk om onder de aandacht te brengen. Dat hebben ze uitgezocht, wat dat betekent en waar je prettig en minder prettig kan leven, wonen en andere dingen doen. Tot muziek breng ik jou de klanken uit de mooiste town van Noord-Holland. Oudekerk aan de Amstel, of kortweg gezegd de Love Town.

0: En als we het over de Love Town hebben, hoe toepasselijk kunnen we het dan hebben over de meest leefbare steden naast de Oude Kerk aan de Amstel in de wereld, Simone?
1: Ja, wat is nou de meest leefbare steden ter wereld? En jaarlijks komt de British Economist met de Global Livability Index, die dat op een rijtje zet. En helaas voor ons, Nederland, ontbreken wij weer op de lijst. Terwijl we jaren geleden wel een plekje hadden op deze lijst. En wel de meest leefbare stad dichtbij. En dit jaar zijn er weer steden die de top 10 binnengekropen zijn. En ook zijn er veel veranderingen geweest. De nummer 1 van vorig jaar heeft het plekje ook moeten afstaan. En op nummer 1 staat deze keer Kopenhagen. En het is niet de eerste keer dat Scandinavië bovenaan de lijst staat. Want waar het gebied al scoort op geluks- en welvaartslijsten, mag het nu ook de titel pakken van leefbare stad. En die eer gaat dus naar Kopenhagen. En de stad wordt vrijwel overal een perfecte score behaald. Namelijk van 100. En ondanks dat Kopenhagen op cultuur en milieu slechts een 95 gescoord, is toch nog wel een van de hoogste scores uit dit lijstje.
0: En dan hebben we een andere stad, Wenen, was vorig jaar de Oostenrijkse hoofdstad zich nog het meest leefbaarste mocht noemen. Is het nu een plek gedaald naar nummer 2. Maar nog steeds een hoge score die te danken heeft aan de perfecte scores voor een goede gezondheidszorg en onderwijs. Ook op de infrastructuur hoeft Wenen niks af te doen en staat het in de top 100. Dit komt mede door het uitzonderlijk openbaar vervoer in de stad, 5 metrolijnen, 29 tramlijnen en meer dan 130 buslijnen, waarvan er ruim 20 nachtbuslijnen.
1: Zo, kijk eens.
0: Ja.
1: Ja. En dan gaan we op de lijst naar nummer 3, dat is Melbourne. Op plek 3 staat dus de stad aan de andere kant van de wereld, Melbourne in Australië. En het scoort erg vergelijkbaar van Wenen, maar kan niet opboksen tegen de perfecte score van infrastructuur en eindigt met een 96. Wel hebben ze de titel van de meest leefbare stad in Australië en het versloeg namelijk Sydney.
0: Ja.

0: is Zürich.
1: Ja, op plek 5 staat Zürich in Zwitserland. Een mooie plek in de lijst, maar wel een flinke terugval van een gedeelde tweede plaats in 2025. En dan hebben we nog de meest leefbare steden in 2026. En hun score is op 1 staat Kopenhagen met 98. Op plaats 2 Wenen en die eindigt met 97. Ja, punten kan ik beter zeggen, zoiets. 3 Melbourne ook op 97. En hebben op 4 Sydney met hetzelfde getal, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat gaat door met Zürich, ja. Daarna Genève, Osaka op plek 7. Adelaide op 8, Vancouver op 9 en op de 10e plek staat Tokio. Maar dan het minst leefbaar, wil je misschien ook even weten?
1: Ja, het minst leefbaar. De index toont ook de steden van het minst leefbaar zijn. Dit zijn steden die beïnvloed zijn door bijvoorbeeld oorlog en of armoede. En op de laagste plek, plek 173, staat Damascus in Syrië. En dat komt voornamelijk door een lage score op stabiliteit. En daarnaast hebben we Amsterdam, stond ook ooit in de top 10, weliswaar, net aan. En Amsterdam stond in 2022 op plek 9. En hierna kelderde de score van Amsterdam samen met die van andere West-Europese steden, waaronder Frankfurt. En dat kwam door de toenemende sociale onrust en stakingen.
0: Ja, nog een klein stukje Alicia Bridges om dit allemaal op je in te laten werken.
1: Zo is dat.

0: En daarmee is het 11:55 geworden. Time for Lunch staat aan te kondigen om zich welkom hier tussen de komende 2 uur in het zonnetje van dienst te zijn bij Jam FM. Simone, 2 uur verder.
1: Ja, dat is leuk, gezellig, lekker aan het water, windje erbij.
0: Ja, en nu
1: koffie erbij,
0: de temperaturen beter dan om 10 uur vanochtend.
1: Toen was het wat fris, ja.
0: Ja. Maar goed, dat hebben we overleefd en alles draait en alles werkt. Dus met een goed gevoel de komende 4 uur nog volop muziek en live presentatie. En dat onder de bezielenleiding van Daniel, die een hoop achter de schermen ook weer geprepareerd heeft. Wij spreken elkaar over 14 dagen en als het doorgaat staan we daar in Duivendrecht met lokale mensen van daar. Op het Dorpsplein, ja. En komende week zaterdag met Barbara staan we hier nog een keer aan de plas.
1: Nou, lekker toch?
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, fijn weekend iedereen.
0: En ga je nog rijden door de week? Er is een mevrouw die aan het carpoolplein van Vinkeveen zo'n rijdende car heeft neergezet.
1: Koffiecar.
0: Koffiecar. Ja. Op 20-jarige leeftijd is ze zelfstandig onderneemster geworden. Op een parkeerplaats waar, denk ik, meestal mannelijke chauffeurs, maar hopelijk met deze aankondiging ook voor de dames te attenderen. Als de A2 een keer te lang wordt om bij Vinkeveen heel snel even de snelweg af. En dan heb je vlakbij die carpoolplek en dan heb je een lekkere bak koffie van haar er weer bij. En dan kun je... Sorry? Fruit ook. Oh, jij bent er al... Oké.
1: Fruit en koffiecar. Ja,
0: en wie weet hebben we de komende weken als ik er te pakken krijg... want ze staat er niet op internet om een keer in de uitzending te halen als jonge onderneemster.
1: Wel stoer, hè? Dat ze dat...
0: Ik had nog een stukje muziek in gedachten. En dat zal ik dan maar hierop drukken. Want dan moet het, ja.
1: Oh, dat is een lekkere.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Mooi om afscheid te nemen. Zo direct veel plezier met Time for Lunch. En wij spreken elkaar gauw weer. Groetjes en een mooi zonnig weekend en een warme week. Bye bye. Ciao.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. De man trok gisteravond bij de kassa van de supermarkt ineens een groot mes. De collega's van de kassière vluchtten naar buiten en waarschuwden de politie. Rond 9:30 vanmorgen werd de verdachte overmeesterd en de vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Door de bacterie, een variant van de E. coli of poepbacterie, is de werking van de nieren van de kinderen aangetast. Ze bezochten een paar weken geleden een kinderboerderij in Brasschaat bij Antwerpen. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Critici hadden het concern beschuldigd van het schenden van privacyregels. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt nu in te zien dat de tool de plank missloeg en heeft hem verwijderd. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
12: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
14: Nieuw busstation in Noord klaar voor elektrische bussen.
9: Op het Olof Palmaplein in Amsterdam-Noord is een nieuw busstation geopend voor elektrische bussen. Het station is schoner, beter bereikbaar voor mensen met een beperking en heeft laadpunten waar meerdere bussen tegelijk kunnen opladen. Hiermee werken de gemeente, de vervoerregio en GVB aan schoner openbaar vervoer. Voor de bouw zijn 15 bomen weggehaald, maar die worden vervangen of op een andere plek in Amsterdam teruggeplant. Ook zijn parkeerplaatsen aangepast om het busstation en de omgeving veiliger te maken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: summer with the station that makes you smile. This is the Jamming Summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Welkom, welkom. Live, we zijn aan de plas. Het was even wennen, want normaal staan we in de studio. Maar ja, Julia, Daniel, welkom. Het is officieel... Oh, wat een mooie muziek. Wat een mooie muziek op de achtergrond. Nog steeds Summer Madness. De zon schijnt nog niet, maar het zou zonnig worden, toch? Oh, wacht even.
1: Het is heerlijk weer hier. Lekker windje erbij.
0: Toch, Daniel? Jij bent op vakantie geweest? Jawel, jij bent er ook nog.
2: Ik ben geen onderdeel van de uitzending,
0: jawel.
2: Dus laat me eruit.
1: Laat me eruit.
2: Maar toch, laat me er buiten.
0: Toch loop je ergens rond hier.
1: Mij niet bellen.
0: Ja.
3: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.

0: Ja, welkom terug live in de open lucht. En we zijn beland bij een jarige artiest hier op de achtergrond te horen. Deze band werd opgericht begin jaren 80. Het is Surface. En dit was toen de leadzangeres nog onderdeel uitmaakte van de band Surface. Maar daarna ging deze leadzangeres solo. En dit succes heeft ze nooit meer kunnen evenaren wat ze met de band Surface heeft kunnen evenaren. De drie heren bleven achter zonder vrouwelijke vocalisten. En ze waren nog wel op zoek naar een vrouwelijke vocaliste, maar dat konden ze niet 1, 2, 3 vinden. En toen besloot de jarige Bernard Jackson om zelf de zang op zich te nemen. Hier nog enkele nummers op de achtergrond te horen. Surface. If Your Ex Wants You Back. Kennen we deze nog? Daniel.
1: Zeg me niks.
2: Nou, dit gaat over... Deze plaat gaat over seks met
0: nee,
2: je ex.
0: Nee, ex, Daniel. Nee,
2: maar ex, want je bek, nee. Daniel. Luister de hele tekst maar.
0: Het is... Ja, maar het is nog vroeg, hè?
2: Ja, het is vroeg, ja.
0: Maar wat ik wilde zeggen... Dit is van hun debuutsingle. Ja, begin jaren 80. Uiteindelijk, de jarige van de band Surface, Bernard Jackson, besloot om de leadzang op zich te nemen. En dit werd het resultaat.

0: songwriters misschien leuk om te melden voor New Edition. Surface heeft ook liedjes geschreven voor New Edition. En Sister Sledge. Maar toen dachten ze, hé, dit kunnen wij ook. We brengen het naar de oppervlakte, Surface. Vandaar de naam. Kennen we deze nog?
1: Girl.
0: Happy birthday, Surface.
1: Since we've been apart, I've had lots of time to get myself together.

0: vind je deze cover, moet ik zeggen eigenlijk, van Omar, een Britse artiest, met Angie Stone? Want Angie Stone is helaas verongelukt vorig jaar 2025.
1: Hoor je jezelf, Joe?
0: Ja, diamonds in the back. Be thankful for what you got. Soms heb je geen diamonds, soms heb je gewoon een koffie. Daar ben je ook blij mee. We staan hier open lucht. Time for lunch. En de volgende artiest, Durard Bernard, komt deze maand naar de Melkweg.
2: You know what? This is actually not the best time right now. So
3: I'm not doing this.

0: Ja, Durard Bernard, deze artiest, 37 jaar. Hij heeft een Grammy Award gewonnen voor zijn album Bloom. En hij komt naar Nederland. Op 29 juli staat hij in de Melkweg, Amsterdam. En op 16-jarige leeftijd vergezelde hij zijn vader. Want zijn vader was een audiotechnicus voor Earth, Wind & Fire. En als je goed luistert naar zijn album, hij heeft een nieuw album uitgebracht, hoor ik echt duidelijke invloeden
1: van Earth, Wind & Fire.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth & Funky. Het nieuws van 12:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. In België zijn 5 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een besmetting met de STEC-bacterie. Misschien opgelopen door een bezoek aan een kinderboerderij. Het Amerikaanse softwarebedrijf Meta stopt al na enkele dagen met de omstreden nieuwe AI-functie, waarmee gebruikers afbeeldingen konden maken met Instagram-foto's van anderen. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Na 25 jaar stoppen Danny en Marie-Louise Pieters met de Poffertjesalon in Ouderkerk aan de Amstel. Het restaurant staat te koop, omdat er geen opvolger is binnen de familie. Er zijn gesprekken met meerdere geïnteresseerden, maar er is nog niet duidelijk of er een nieuwe eigenaar komt. De Poffertjesalon is al jaren een bekende plek voor bezoekers uit de regio die kunnen voor poffertjes en pannenkoeken langskomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

mensen hier van Third World, maar dit nummer is origineel van de OJ's, maar bekendgemaakt door deze reggae-band Third World. En vorig jaar stonden ze nog op Nederlandse bodem, Reggae Lake Festival. En weet je trouwens welke artiesten aanstaande vrijdag naar Nederland komen? Deze dames, En Vogue.

Deze artiest werd door Billboard uitgeroepen tot beste nieuwe R&B hip-hop nieuwkomer van de maand in 2024. En hij maakt een opmars in de muziekindustrie, want hij komt naar Nederland. Melkweg heeft hij een optreden, 12 november. En ik ga jullie trakteren op een ijsje, Vanilla Ice.

0: kwam nog eens in de problemen, Joel. Weet je waarom?
1: Nou.
0: Hij zou dit gesampled hebben zonder...
1: Oh, dat weet ik.
0: Zonder toestemming.
1: Ja.
0: En daar waren ze niet
1: Bowie,
0: zo blij.
1: Toch?
0: Ja, Bowie. Ja. Daar was hij niet blij mee.
1: Nee.
0: Maar hij heeft uiteindelijk wel betaald.
1: En wat en toen doet, was die arm.
0: En wat doet Vanilla Ice nu? Nee, hij zat in de vastgoed. Hij had een programma op...
1: Ja, ik heb het gehoord. Het was ik weet
0: wel,
1: het. Ja.
0: Ik heb wel dubbel gelegen. Ik vond hem wel een grappige...
1: Ja?
0: Ja. Hij pimpte dan de villa's.
1: Ja?
0: Pimp My House was het. Pimp My Villa of iets.
1: Maar was dat wat voor zender was dat dan? MTV of zo?
0: Oeh, HBO? Nee, ik weet het niet meer.
1: Aha. Dus dat talent had hij ook.
0: Ja. Ik heb nog één nummer voor jullie klaar. Hey, de leadzanger van Surface is jarig.

0: dit is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij
13: nieuwsgierig? Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Ze raakten beide gewond. De verdachte is met een brancard afgevoerd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Dit hebben verschillende samenwerkende muziekbedrijven gisteravond in Los Angeles bekendgemaakt. Bij muziek die met kunstmatige intelligentie is gecomponeerd, komt een zwart vlakje met in grote letters AI. Eenzelfde wit vlakje geeft aan dat de compositie met AI is gemaakt, maar bijvoorbeeld nog wel door een mens is ingezongen. Ook muziekdiensten als Spotify en Apple Music werken al met AI-labels. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Iets meer inwoners van Amsterdam in de verslavingszorg dan 10 jaar geleden. Amsterdam telt iets meer inwoners die met een medisch traject van hun verslaving proberen af te komen dan 10 jaar geleden. Het zijn er meer dan in vergelijkbare gemeentes, blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar 68.000 mensen behandeld, van wie er een slordige 4600 in Amsterdam wonen. De gemiddelde leeftijd landelijk 42 jaar. Driekwart van alle cliënten is man. Bijna de helft heeft een alcoholprobleem. Bij de 55-plussers is dat zelfs 60%. Bij 25-minners is cannabis juist het grootste probleem. 40% van de jongeren in die verslavingszorg probeert van die drugs af te komen. Ondertussen groeit ook het aantal mensen met een gokverslaving. Dat zijn er inmiddels meer dan 31.000. Ja, nee, 31.100. Ja.
12: Dankjewel, Nada.
15: In ieder geval te veel. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: In the summertime.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: Gabby hoorde je Bill Withers, A Lovely Day, met 18 seconden. Die day. Nou ja, probeer het maar even. Nou ja, we roken niet, hè, dus misschien komen we wel een heel end.
1: Ik zie wel rook in de verte, Jules. Barbecue. Hey, maar daar moet je trouwens mee oppassen, hè, dat, met barbecue, met dit mooie weer.
0: Ja, dat wordt nu inderdaad. Het is een campagne momenteel. Groot bord als je hier binnenkomt. We zijn nu live aan de blas. En wordt echt wel eventjes goed aandacht te geven aan de gevaren.
1: Bosbranden, natuurbranden.
0: Bosbranden, maar ja, natuurlijk, je ziet het gras, het is een klein beetje droog. Dus je zal echt wel even moeten opletten dat je niet rechtstreeks op het gras, groeiplekken. Dus, en probeer het ook niet. Ik heb zelf de fout ook wel eens gemaakt op een houten plank of zo. Ja, ik zet het even neer dat je denkt, hoe kun je dat bedenken? Maar steen of zo, weet je wel, daarop te zetten. Maar goed, heel gezellig hier, kom langs. We zijn live hier nog een aantal weken. Ik moet zeggen, eigenlijk de hele maand augustus zijn we op locatie Jam FM. Meerdere programma's. En we brengen de zomer gewoon bij je in huis of in de auto. Op vakantie, zet ons aan. En always smooth and funky. We gaan gewoon vrolijk verder met de muziek. Wat heb ik hier klaarstaan? Everybody Dance van Chic.

0: plaat. Chic Everybody Dance. En je hoort natuurlijk Nile Rodgers op gitaar en basgitaar Bernard Edwards. En jij wees me net op het feit dat het natuurlijk nu North Sea Jazz is.
1: Ben ik te horen. Morgen?
0: Ja, je Nile staat
1: Rodgers
0: aan.
1: Ja, morgen is Nile Rodgers ook te horen live North Sea Jazz Rotterdam.
0: Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ik weet niet, wat hoorde ik nou net op een andere radio? Ik hoorde inderdaad, hoeveelste editie was dat? Maar ik moet zeggen, ik kijk ieder jaar. En ieder jaar denk ik van, zouden de kaartjes goedkoper zijn? Maar ik vind het altijd wel ontzettend kostbaar. Misschien hoor ik dat helemaal niet te zeggen. Maar goed, concertgangers, het is vandaag de dag gewoon niet meer zo heel goedkoop.
1: Nee,
0: het is gewoon
1: gekker.
0: Bizar. Dus blijf maar gewoon luisteren naar Jam FM. Kom langs hier aan de plas. Het is heerlijk weer hier. Ik zie mensen insmeren, een zonnebrandcreme. Ja, het is echt een lekker temperatuurtje, mensen. Kom gewoon langs. Wij gaan verder hier met Spargo.

0: Fargo, You and Me uit 1980. Moet je nagaan. Ja, en die zangeres, die is niet meer. Dat hele bekende, herkenbare geluid. Lillian Day Jackson, niet meer onder ons. Maar toetsenist en zanger Ellert Driessen, die nog wel. En ik heb geen idee of hij nog optreedt. Maar ja, die twee die hoorden gewoon bij elkaar. Hè, dat is gewoon, dat kun je ook niet meer loszien van elkaar volgens mij. Maar goed, dit is een heel bekend nummer. Het ook echt meegezongen. Nogmaals, we zijn hier live en niet alle dagen op zaterdag hier aan de plas. Volgens mij volgt er nog in Duivendrecht een locatie bij het dorpshuis. We gaan nog naar Jazz on Stage. Even uit mijn hoofd, poffertjeskraam. Nee, geen idee. Misschien praat ik nog voor mijn beurt.
1: Voorlopig aan de plas.
0: Voorlopig aan de plas, ja. Oké. Het piept een beetje hier iets. We gaan. Ik heb eigenlijk allemaal Golden Oldies uit de kast getrokken. Gaat dat goed hier? Golden Oldies uit de kast getrokken. En ik heb klaarstaan Give It Up van de Casey and the Sunshine Band.

0: KC in de Sunshine Band hoorde je. Ja, wat? Oh, dan hebben we toch. Ja, we zijn live en dat is juist heel leuk.
1: Ja, dat klinkt beter, hè?
0: We hebben gewoon even een achtergrondmuziekje, anders gaan we zingen. Nou, dat wil je niet. Dat wil je niet in je oren. Ja, heel hartelijk welkom bij Time for Lunch. We zijn in de tweede uur beland. En nou, zoals je al hoorde, heel veel golden oldies. Ik dacht van ja, weet je, lekker van die meezingers. Casey and the Sunshine Band. Ik heb er de volgende klaarstaan. Uit Duitsland afkomstig. Weet je dan wie ik bedoel, Nada?
1: Uit Duitsland? Snap. Ja. Snap.
0: Nee.
1: Ach, dat weten ze wel.
0: Ja, grappig, hè? Je zou het niet zeggen. Het begint met een B.
1: Oh, god.
0: Nee, zo heten ze niet.
1: Nee, een seniorenmoment.
0: Nee. Boney M heb ik klaarstaan. Ja. En ja, hoe toepasselijk ook, Sunny.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van half...

0: Je hoorde Boney M, Sunny. Grote uitzondering hier op Jam FM. Vandaag maken we een uitzondering. We zitten hier, ja, we willen heel graag de populaire platen draaien. Voor de mensen die hier op het strandje liggen, zitten, zwemmen. Nada, wat heb je straks in het nieuws?
1: Gratis zwemmen in Amstelveen, Meerkamp, met een Amstelveenpas.
0: Oké. Ga jij eigenlijk nog op vakantie? Wilde ik eigenlijk nog vragen.
1: Aan de plas?
0: Aan de plas. Ja, we zijn hier. Nou, dat weet je natuurlijk al. Helemaal 1000 keer herhaald. Maar we zijn hier vandaag live aan de plas. Straks weer heerlijke muziek. Eerst even gaan we naar het nieuws overschakelen.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. De gijzeling die gisteravond om 10 uur in een supermarkt in Berlijn begon, is voorbij. De gijzelnemer is gearresteerd en de gegijzelde vrouw bevrijd. Er komt een nieuw label om muziek die is gemaakt met AI te herkennen. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Inwoners met Amstelveenpas mogen in zomervakantie gratis zwemmen in de Meerkamp. De actie die loopt tot en met zondag 16 augustus is geldig voor alle leeftijden. Om gratis toegang te krijgen dienen Amstelveenpashouders hun Amstelveenpas bij de kassen te laten scannen en een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Met dank aan het zwembad kunnen Amstelveenpashouders opnieuw gratis zwemmen. Juist in de zomervakantie is het belangrijk dat ontspanning voor iedereen bereikbaar is. Het toegangkaartje voor recreatiezwemmen in de vakantie kost al gauw €8,75. Op de website van Zwembad de Meerkamp zijn openingstijden en informatie over de activiteiten in het zwembad te vinden. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel Nada.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

0: All night long.
1: Ja, maar hij hield het niet vol.
0: Hield hij het niet vol? Nee.
1: Want
0: is hij aan het toeren dan momenteel?
1: Ja, sing a song all night long toe samen met Earth, Wind & Fire. Maar er zijn videobeelden opgedoken dat hij gewoon gaat zitten op het podium.
0: Tijdens, echt waar?
1: Ja, tijdens een van die optredens. Hij hield het niet uit. Ja, hij was te zwak om...
0: op te treden.
1: Ja, dus ik weet niet hoe het nu met hem gaat. Ik hoop dat
0: hij is opgeknapt en dat het eigenlijk gewoon een simpel... Misschien had hij even suikertekort of...
1: Hij is wel al 77 jaar.
0: Ja, ja, ja. Is het een Europese tour trouwens?
1: Nee, Amerika. Samen met Earth, Wind & Fire.
0: Oké, okay, wat wilde ik ook nog doorgeven trouwens? Volgende week zondag, ik zag het in één keer voorbij komen... Mocht je in de buurt zijn, Bospop. Best wel een bekend festival. Dan komt Lenny Kravitz.
1: Hmm.
0: Ja, ja. Toen dacht
1: waar is
0: ik,
1: dat?
0: Bospop is volgens mij niet in het oosten van het land. Ik dacht, wel heel leuk. Ja, heb je toch een goede act te pakken. Ja, Lenny Kravitz is. Maar daar gaan we niet naartoe. We hebben nu I Wish van, zeg maar, Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, I Wish, van het legendarische album Songs in the Key of Life uit 76. Wat een waanzinnige track is dit. En Nada?
1: Ja, hij heeft nog een optreden gegeven 3 weken geleden. Ja, samen met Springsteen, Bruce. En...
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, waarschijnlijk voor een goed doel of zo.
1: Ik weet niet precies wat voor, 18
0: meestal juni. Doen ze dat, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik zag ook dat Obama was er aanwezig en in de audience.
0: Oké.
1: Okay. Een of ander event. Dus hij treedt nog op, Stevie Wonder.
0: Ja, wij zijn eigenlijk 3/4 verder. En we hebben nog een kwartiertje te gaan. Ik heb nog heerlijke platen klaarstaan. En ja, de volgende is een beetje dat ik denk van het klinkt lekker. Was net een item ook volgens mij op het nieuws over AI. En die zal waarschijnlijk eroverheen gegaan worden en zeggen... Oh, is dit een echte artiest? Ik ben inderdaad wel voor echte artiesten, maar ik zeg nu alvast... Excuse me, maar dit is wel een heel lekkere plaat.

even mijn woord terugnemen. Raising Murphy is natuurlijk een Ierse zangeres en songwriter, producer. En als je goed luistert, hoor je ook inderdaad Moloko, zegt dat je iets? Daar heeft zij de vocals voor gedaan, maar inderdaad een popduo. En ja, daarna is een succesvolle solo carrière begonnen. Ik wil er nog iets kwijt. Ja, wat wilde ik nog zeggen? Ja, ik heb nog 2 platen. Na 3 eigenlijk klaarstaan. 2, denk ik. Was je nou wel of niet naar Bruno Mars gegaan? Niet toch? Nee ja, die is nu natuurlijk net een hele reeks Johan Cruijff Arena afgerond. Die heb ik nu klaarstaan. Maar wat wel heel leuk is, Anderson .Paak en Silk Sonic. 1, 2, make you wanna...

Je hoorde Bruno Mars, Anderson .Paak en Silk Sonic. Nou, Bruno Mars was natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Ik weet niet hoeveel concerten die heeft gegeven. Nou, het waren er allemaal om en nabij de 6 of zoiets. Maar ik heb wel goede geluiden gehoord. Degene die ging, mijn dochter dus, die zei het was geweldig. En nou goed, so far voor Bruno Mars. Ik heb nog 2 platen klaarstaan. De volgende staat al lekker voor jullie klaar. Jermiroquai, Little L. En ik vond hem zo heerlijk zomers.

0: Jamiroquai, Little L. Zo'n heerlijke funky.
1: En mocht je in Frankrijk op vakantie zijn, hij geeft vanavond een optreden.
0: Waar precies?
1: Ik ben zo
0: als het maar niet bij de bosbranden is. Nee, oh, wat
1: niet,
0: erg.
1: Ik
0: dat
1: kan
0: nieuws.
1: Het niet uitspreken.
0: JK hoorde je dus inderdaad uit 2001, Little L. En dit nummer ging inderdaad over een relatiebreuk tussen zijn vriendin en hemzelf.
1: Le Bain? Le Bain?
2: Le Bain?
1: Ja, Le Bain.
0: Hoe heet het? Le Bain?
1: Vanavond, ja. Vanavond.
0: Daar treedt dus die JK op van Jamiroquai. En hij was vorig jaar, zei jij, ook in Amsterdam, toch?
1: Ja, vorig jaar in de Ziggo Dome stonden ze.
0: Ja, ja, ja. Ik heb hem wel live gezien, maar echt al even geleden. Volgens mij was het in de jaren 90 dat ik hem een keer heb gezien. En dat was in Rotterdam.
1: Ja, hij is op dit moment ook bezig met een tour. Want hij staat 16 juli in Sevilla, 18 juli Portugal en daarna door naar Japan.
0: Oh.
1: Dus hij is bezig met een European en Japanse tour. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Ja, heerlijk deze track, vond ik. Ik heb er nog eentje tussen gesqueezed. En onze collega's van TuneIn staan al klaar om straks jullie te vermaken met heerlijke muziek ook inderdaad. En fijne onderwerpen. Interessante onderwerpen. Ik heb de Jonas Girls klaarstaan. Nights Over Egypt. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Lekker zonnig gaan zwemmen. En ik zou zeggen tot de volgende.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb jij al gehoord van Free Stays?

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NOS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde 2 varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Jam your summer with the station that makes you smile.
5: Wij zijn Jam FM.
4: This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: In the summer.
0: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Tune in at the beach, Jam FM. at the beach, Jam FM.

0: the Beach, Jam FM. Met Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: En van harte welkom hier live vanaf Strandpaviljoen aan de Plas. Is het Tune In at the Beach met...
2: Mijn naam is Richard Koning en fijn dat u er allemaal bent. We zitten nu inderdaad aan de Oude Kerkerplas, aan een zonnige Oude Kerkerplas. En het kan ook niet anders, want het zonnetje in huis en aan de plas zit tegenover mij.
3: Marina de Beurs, goedemiddag allemaal.
2: Wat kunnen wij dit uur onder andere verwachten?
1: Ja, volgens mij zijn de dames al aangekomen.
2: Absoluut, ja, de dames van de Riki Stichting, Ingrid en Annette. Daar gaan we straks over praten, over het goede werk wat zij doen. Want het is echt, in deze tijden van treurnis en ellende, is het soms fijn om ook wel een heel mooi positief geluid te horen.
1: En we gaan nog even het strand op bekijken wat de mensen, want we zitten hier lekker aan het strand. De weer is echt fantastisch. Ja, en we hebben natuurlijk ook onze berichten met de headliners.
0: Tune In, headliner.
1: En deze week is natuurlijk heel wat gebeurd. Afgelopen woensdag vond er een drukbezochte bijeenkomst plaats, waarbij de schetsen van een nieuw te bouwen pand aan het kampje werden getoond. Dit allemaal in plaats van het leegstaand pand waar voorheen de Rabobank in zat. Maar de twee ideeën voor een nieuwe invulling van deze plaats konden op veel kritische geluiden rekenen. Optie 1. Zorgwoningen voor senioren met een commerciële plint, winkels en horeca. En als tweede optie gaat het om zorgwoningen in combinatie met een boutique hotel. Het pand krijgt ten hoogstens 5 woonlagen, inclusief de kap en de binnentuin. En het aanwezige publiek was vooral kritisch uit bezorgdheid om het beschermd dorpsgezicht, overschrijding van het maximale bouwhoogte en dat er meer behoefte is aan huurwoningen dan aan een hotel.
2: Ja. Ja, daar valt wat voor te zeggen natuurlijk. Ja,
4: inderdaad.
2: En dan hebben ze het niet eens over de parkeerplekken.
4: Ik wou net zeggen, want waar moet je je hotelgasten laten als je geen parkeerplek hebt? Dus, en goed nieuws voor iedereen met een geldige Amstelveenpas. Zij mogen namelijk deze zomer gratis zwemmen in zwembad De Meerkamp binnen de gemeente Amstelveen. De Amstelveenpas is een pas die inwoners met een laag inkomen voordeel geeft op leuke culturele en sociale activiteiten. De actie loopt tot en met zondag 16 augustus 2026 en is geldig voor alle leeftijden. Het biedt per persoon 1 keer gratis toegang per dag. Om gratis toegang te krijgen dienen Amstelveenpashouders hun Amstelveenpas bij de kassa te laten scannen en een geldige legitimatiebewijs te laten zien. Dus met andere woorden, iedere dag gratis zwemmen.
0: Attentie, attentie. Tune In, headliner.
2: Ja, dan gaan we naar de stelling van de dag. Want ook die nemen natuurlijk gewoon mee live op locatie. En dat heeft alles te maken met het nieuws van de afgelopen week dat het kabinet heeft besloten om met ingang van 2027 ouderen vanaf 65 jaar geen landelijke korting in het openbaar vervoer meer te geven. Daarentegen krijgen kinderen tot 11 jaar wel die mogelijkheid om gratis gebruik te maken mogen maken van de bus en trein in Nederland. Maar of nou reizen met OV nou dagelijkse feest is, ja, daar kan natuurlijk over worden getwist. Zo zijn natuurlijk de zoveel van die ergernissen die je kan hebben. Ik noem even agressief asociaal gedrag, vertragingen. Of dat je trein of bus helemaal niet komt opdagen. Of dat je zo als haring in een ton zit in die trein. En dan heb je ook nog iemand naast je zitten, in de volgende zomers, die lekker zijn arm omhoog doet. En dan denk je van, had even deo opgedaan.
1: Ja,
3: lekker fris.
2: Kortom, de stelling. En we gaan het zometeen natuurlijk ook over de mensen die op het strand zitten. Ook even vragen, wat is nou je grootste ergernis tijdens het reizen met openbaar vervoer? Marina, heb jij erover nagedacht? Wat is jouw grootste ergernis? Reis jij überhaupt wel eens met openbaar vervoer?
4: Tegenwoordig veel minder.
2: Okay.
4: Maar vroeger was ik er echt van afhankelijk. Vooral om in Amsterdam bij mijn nicht te komen. Dus ik ging regelmatig vanuit Alkmaar, mijn oude woonplaats, naar Amsterdam. En dan gebeurde het regelmatig als ik dan op de terugweg een late trein nam, dat de trein overvol zat omdat ze te weinig treinstellen inzetten.
2: Oh ja, verschrikkelijk. Ja.
4: En dan zit je dus echt hutje mutje.
2: Ja, en op het moment dat het heel rustig is, zetten ze 3 treinen achter elkaar.
4: Ja, precies. Ja. En dan kun je altijd plek vinden. zonder dat je last hebt van medereizigers.
2: En jij, René, wat is jouw grootste ergernis?
1: Ja, het niet op tijd rijden van de trein. Dat is toch wel de grootste ergernis, hoor. Ja. En dan mis je je volgende aansluiting vaak. Of de bus.
2: Ik heb het ook wel een beetje als mensen daarnaast zitten. En die zitten dan heel hard te praten met elkaar. Of met de telefoon aan de hand. Maar dan moet iedereen even het gesprek mee luisteren.
1: Ja.
2: Dan denk ik van, ah, jongens, wat doen we het voor?
1: Hey, we gaan muziek draaien weer.
2: Absoluut.
1: El Giro.
2: En Diana Reeves.
1: En Bersuit in Love Affair.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Zomaar een praatje met...
1: Ja, zomaar een praatje. Is dat Richard die even het strand op gaat?
2: Ja, absoluut inderdaad. En we gaan mensen eventjes... laten we even onzeker. Want er gebeurt hier echt van alles aan de Oude Kerkplas. Als ik even verder kijk, zie ik... Ja, ik weet wat het precies is. Het lijkt wel een soort groot springmat voor een... Waar je was zo'n springkussen of een van de worstelringen. En om de, verderop staat ook een groot vier op een rijspel. Dus die zijn in ieder geval wat van plan allemaal. Ik loop even een rondje met mensen praten. Ook leg ik nu even die stelling even voor. Van wat is nou de grootste ergernis in het openbaar vervoer? En ik kijk even om me heen. Ik zie daar een tweetal dames zitten. Die misschien wel vaak gebruik maken van het openbaar vervoer. Dus ik loop even naar hen toe met de stelling wat zij daarvan vinden. Mag ik wat vragen, mevrouw? Mag ik weer heel kort wat vragen voor de radio? Goedemiddag. Mag ik een korte vraag stellen voor Jam FM Radio? Het gaat over het openbaar vervoer. Maakt u wel eens gebruik van het openbaar vervoer?
3: Weinig.
2: Weinig. Maar als u ervan gebruik maakt, wat is dan uw grootste ergernis binnen het openbaar vervoer?
3: Lijkt te weinig voor. Dus
2: ja, nee, dat geeft niks. Maar geniet van het hele mooie weer. En het vergeet je ook niet in te smeren, want het is echt zonsverdekkend. Loop ik even naar die meneer daar. Die zit daar heel rustig, tranquilo te wezen. Op een soort zitsteen. Meneer, mag ik wat vragen? Sorry? Can I translate it to English? We have a question for the radio. We are sending it. We are putting it live on the radio. Do you travel much with train or bus?
4: No, I came here by bike.
2: Okay, by bike. When you're at England, you come from England?
4: No, I come from Italy.
2: From Italy. When you're in Italy, do you still drive at the bus or train?
4: No.
2: Okay, you're in vacation here?
4: No, I'm living here.
2: Oh, you live here?
4: 1 year ago.
2: All right. Enjoy your day. And keep swimming with the sun.
1: Ja, dankjewel, Richard.
2: Ja, dankjewel.
1: Voor de korte introductie.
2: We gaan nog een keer terugkoppelen.
1: Zeker weten.
2: We gaan ondertussen door met muziek van de gasten van de Riki Stichting Staal Klaar.

start van je zaterdagavond op Jam FM is Saturday Soul. Met fantastic funk, swingende soul en dikke danceable classics. Maar ook classics on request, soul news en de remix van de week. Zaterdag om 6 uur.

0: van half drie.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Het opvangcentrum van de stichting SBS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volop waterplezier op de Oude Kerkenplas. En Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Oude Kerkenplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen. En natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer?

0: geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
1: Jam in the summer. Tune in at the beach. Jam FM.

0: Of voor achter het fornuis. Of voor tussen de lakens.
1: Dit is de Jam FM Traffic Jam.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. In China worden op dit moment meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon Bawi, die met windsnelheden tot 200 km per uur van Taiwan op weg is naar de Chinese kust, in de omgeving van de havenstad Wenzhou. De storm gaat ook gepaard met hevige regenval. In Taiwan en op enkele Japanse eilanden heeft de tyfoon al tot schade en gewonden geleid. Hier waaiden bomen om en zaten duizenden huishoudens zonder elektriciteit. De Amerikaanse president Trump dreigt met de volledige vernietiging van Iran als dat land hem zou proberen te vermoorden. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform. Bij een Iraanse aanslag op hem zullen volgens Trump onmiddellijk 1000 raketten worden afgevuurd, gevolgd door nog duizenden meer. Het Amerikaanse leger zal volgens het bericht van Trump zo nodig alle delen van Iran volledig vernietigen. En dat een jaar lang. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoorn leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: dan gaat hij dat ook terug natuurlijk. En mensen hebben daar ook heel erg behoefte aan. Die vinden die liefdevolle persoonlijke aandacht ontzettend fijn.
1: Absoluut. En over deze acties gaan we straks na de muziek verder praten. Niet dat we geluisterd hebben naar Cool and the Gang, Summer Madness.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: En nog steeds hier aanwezig, Jam FM at the beach. Richard, jij bent ook weer, hè?
2: Absoluut, inderdaad. En nog steeds, gelukkig in uitzending, de twee dames van de Ricky Stichting. We hebben het in het eerste gedeelte vooral gehad over de Ricky Stichting zelf. We gaan het in het tweede deel hebben over de acties die jullie ondernemen. En natuurlijk de harte wensen. Want ik zie hier voor mij liggen een aantal voorwerpen. Overal een aantal kerstpoppen. Een schaap met een kerstmuts. Maar ook een tas, volgens mij, van de zomer of de herfst. Maar goed, dames, dit is een aantal voorbeelden die te maken hebben met jouw acties. Want ja, we gaan het hebben over de zomeractie. Want die is het meest recent. Dat ga je niet nog uitvoeren. Om precies 1500 hartenwensen gaan jullie uitvoeren. Waarom dat aantal? 1500?
3: Omdat er zoveel mooie wensen zijn. Nee, we werken, zoals ik al vertelde, inderdaad, we werken landelijk. En door heel Nederland mogen deelnemers van zonnebloemafdelingen, waar we jarenlang mee samenwerken, en ook verzorgingshuizen waar we mee werken, zij mogen wensen vervullen van deelnemers en van bewoners. En dat zijn er heel veel.

0: Okay, want hoe gaat zo'n traject in werking? Stel iemand die geeft aan, ik heb een hartwens, ik wil bijvoorbeeld. Ik noem even een voorbeeld. Toen ik hem las, deed het maar best wel wat. Een hartwens van twee oudere mensen die niet meer bij elkaar kunnen wonen, die nog één keer samen wakker willen worden. Ja, ik krijg er weer een brok van in mijn keel als ik het hoor. Want ja, het lijkt zo alledaags, maar dat is het helaas niet. Als je dan zoiets hoort of leest, wat doet het dan met jezelf?
1: Het is natuurlijk een dubbel gevoel.
0: Ja.
1: Het is triest dat het systeem in Nederland zo is dat de ouderen niet meer samen kunnen blijven tot aan het einde. En het is fantastisch dat doordat onze medewerkers en vrijwilligers zich inzetten, het gesprek aangaan, dat ze kunnen achterhalen wat de wens is van deze meneer, die dus alleen zit in het verzorgingshuis. Waardoor we het dus mogelijk kunnen maken. En er is een zorghotel in Amsterdam waar ze nu 3 nachten naartoe gaan en gewoon echt 3 dagen samen kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dus het is fantastisch dat we die wens kunnen vervullen. En het is natuurlijk heel erg verdrietig om je te realiseren dat zoiets wat voor ons, als je een partner hebt, zo gewoon is om samen te slapen, dat het dus niet meer kan als een van beiden naar een verzorgingshuis gaat en de ander thuis woont.
0: Ja, want een heel essentieel deel van het verhaal is natuurlijk het verhaal erachter. Want daar zit vaak natuurlijk een hele geschiedenis achter. En dat is misschien ook wel heel belangrijk, toch dames, om dan toch te horen, het achterliggende verhaal erachter van waarom stuurt iemand deze hartwens in?
1: Ja, alle onze partners die krijgen dus een budget en de kans om 20 hartewensen te vervullen.
0: Ja.
1: En wij vragen hen ook expliciet om in het kort ook even aan ons te laten weten wat de motivatie is voor de aanvraag.
0: Ja.
1: Want soms vragen mensen een etentje aan, maar dat is soms echt een hartewens, omdat er zoveel mooie herinneringen liggen. Vroeger een bepaald restaurant. Dus het is voor ons wel heel erg belangrijk om te weten, wat is nou precies de reden dat iemand deze wens heeft?
0: Ja, maar hoe gaan die dan met zo'n schifting om? Want ik kan ook een hartewens invullen voor iemand die zegt van ja, ik wil nog 1 keer uit eten met mijn opa. En dan denk ik van ja, het is wel leuk voor mij dat ik even een uit etentje heb.
1: Nou, weet je wat zo mooi is? Wij werken heel erg vanuit vertrouwen. Dus wij werken al jarenlang samen met dezelfde partners. En dat laten wij geheel bij degene, dus bij de verzorgingshuizen, bij de zonnebloemenafdelingen, bij de mensen die daar werken. Zij kunnen invoelen, zij kennen de situatie. En als zij zeggen, dit is echt een hartewens, dan vertrouwen wij daarop.
2: Mm-hmm. En wat ook wel leuk is, is in onze uitnodiging die we sturen naar onze contactpersonen, zeg maar, leggen we ook uit dat een wens uitvragen of een wens vervullen wel echt uit 2 delen bestaat. En het eerste is dat gesprek aangaan, dus dat weten onze partners ook. En dan kom je, zoals Inge het ook zei, achter de wens. Want het is niet van, nou, ik wil wel naar de dierentuin. Ja, vind ik ook leuk.
0: Ja.
2: Maar waarom dan? Maar vroeger kwam ik daar altijd met mijn dochter. En nu kan dat niet meer. Nou, dan is het natuurlijk een prachtige wens die vervuld kan worden.
0: Ja, want hoe gaat zo'n traject in werking? Want daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. Er zit heel wat voorbereiding aan vast voor je dat zo'n hartwens kan uitvoeren. Je kan niet zeggen van nou hier, kom lekker bij elkaar, ga in bed liggen en word morgen wakker.
1: Nee, en dat is ook zo mooi als je dus ziet over hoe onze acties gaan en de samenwerking. Mm-hmm. Wij bedenken heel veel, wij vragen onze partners om mee te doen. Wij maken dingen financieel mogelijk. En al die fantastische mensen in het veld, die maken dit dus mogelijk.
0: Ja.
1: En het leuke is dus dat we ook altijd zeggen, we doen het echt samen met elkaar.
0: Ja. Mensen die graag hun steentje willen bijdragen, een bijdrage willen leveren aan de Rieke Stichting, kunnen die zich gewoon aanmelden? Hoe gaat dat in werking? Je hoeft niet.
2: We vechten allemaal om de microfoon.
0: Nou, ze schakelen elkaar bijna uit hier.
2: Wij werken niet met vrijwilligers.
0: Nee?
2: Wij werken met vaste partners.
0: Ah, okay.
2: En als mensen iets vrijwillig willen doen, dan zeg ik altijd, ga alsjeblieft naar de lokale zonnebloemafdeling. Ja. Die kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. En het is natuurlijk fantastisch werk om denk ik je in te kunnen zetten voor ouderen in je nabije omgeving. Dus dat kan zeker.
0: Ja, nog een allerlaatste vraag, want de muziek staat al te trappelen.
2: Nee, toch?
0: Ja, ik hoor hem al hoor. Hier ook, trappel.
2: Is er nog iets? Graag terug.
0: Ja, absoluut, dat geloof ik helemaal. Is er nog iets wat je aan de luisteraars wil meegeven?
1: Nou, wat mooi is als we het hebben over de recente actie over de zomerhartewensen, doen wij ook expliciete oproep van wat ga jij deze zomer doen? Welke hartewens van een ouder in jouw privéomgeving ga jij deze zomer vervullen?
0: Ja.
1: En het leuke is, ik heb het zelf ook, mijn Mijn schoonvader kwam er mee van 92 uit Roermond. En die zei, oh, ik zou zo graag weer een keer naar een wedstrijd van Ajax willen. Hoe gaaf is het om met elkaar in gesprek te gaan?
0: Ja, je moet hem ook willen.
1: Dat iedereen dat in zijn eigen privéomgeving doet. En dat er liefdevolle aandacht is voor elkaar. En dat je helpt om de wens te realiseren. Want ze zijn vaak veel simpeler.

0: en bescheidener dan dat je je voor kunt stellen.
1: En mag ik ook nog wat zeggen? En ook het... ik realiseerde me ook niet. Ik werk al 10 jaar lang bij de Rieke Stichting met echt ontzettend veel plezier. Maar toen ik toen over de zomerhartenwensen hoorde, had ik nooit aan mijn eigen moeder gedacht en aan mijn eigen schoonmoeder. Maar zo simpel is het. Ja. Dus sinds die tijd, elk jaar met mijn moeder en met mijn schoonmoeder, vraag ik, wat heb je zin om te doen? Wat vind je leuk? Nou ja, met mijn schoonmoeder gaan we dit jaar dus naar een juwelier, want ze wil zo graag weer oorbelletjes. Maar zelf, ze is 87, ze komt daar zelf niet. Nou, we gaan nog gezellig ergens koffie drinken met wat lekkers erbij en het feestje is echt compleet. En het is zo simpel eigenlijk, maar van zoveel waarde. Dus ja, met liefde doen we dat.
2: Het zijn de kleine dingen die het leven zo mooi maken,
1: ja,
2: toch?
1: Zeker, ja.
2: Daarom. Dames, enorm bedankt voor jullie tijd. Enorm bedankt ook voor jullie goede werk. En blijf vooral zo doorgaan natuurlijk ook. Hè. Dat is ook belangrijk.
1: Dankjewel.
2: En we gaan hier zeker nog in de toekomst spreken over de komende acties die nog gaan plaatsvinden. Enorm bedankt. En wij gaan door met de muziek.
3: Ja, dit is van Rodney Franklin, The Crew.

0: zijn nog steeds hier live vanuit Strandpaviljoen aan de Plas. Als je zin hebt om langs te komen, kom gewoon kom lekker hier naartoe, Richard.
1: Ja, absoluut. Het is ook zo lekker weer. Het is gewoon ja, niet te druk. Je loopt niet als haring en ton hier. Over haring en ton gesproken. We gaan straks misschien nog even vragen aan de mensen wat hun ergernis in het openbaar vervoer is. En ja, kom gewoon vooral gezellig langs. We zitten hier bij Strandpaviljoen aan de Plas. En dan kunt u ons horen, u kunt ons zien en u kunt van ons genieten.
0: En we gaan door met de laatste plaat en dan is dat weer tijd voor het nieuws. Incognito en Always There. Tot straks.

0: meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Shehu ontkent de beschuldigingen. Kushner wil samen met Ivanka, de dochter van Trump, op het terrein een luxe resort laten bouwen. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Dit om ruimte voor de opvang in Ter Apel te creëren. Volgens Rode Kruis-directeur Goossens in een bericht van NMS Nieuws zorgt daar een kleine groep mannen voor overlast. Zijn organisatie heeft net als Vluchtelingenwerk Nederland het terrein van de locatie Ter Apel voorlopig verlaten, omdat de veiligheid voor de medewerkers niet kan worden gewaarborgd. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Zo meldt NH Nieuws. De bruinvissen waren eerder dit jaar aangespoeld voor de kust bij Vlieland en op Texel. De 3 zeezoogdieren zijn inmiddels weer voldoende aangesterkt en vanaf een bootje bij Den Helder teruggebracht in de zee. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
1: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
3: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde 2 varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Jam your summer with the station that makes you smile.
5: Wij zijn Jam FM.
4: This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: In the summer.
0: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaal.

0: Tune in, Jam FM. Tune in, streekgeschiedenis.
1: Ja, en ook deze zomereditie is hij weer trouw aangeschoven om hier voor de partij te zijn. Ad Vessem, Museum Oosterland. Ad, als eerste, fijn dat je er ook deze zomer weer bij kunt zijn. Nou, want ga je op vakantie deze zomer? Want je had al wilde plannen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik vertrek half september pas, dus ik ben nog wel even hier. Mm-hmm. Maar dan is het plan dat we over Italië, of door Italië van Florence naar Rome gaan wandelen. Over de Apennijnen heen. Dus dat ga ik hier heel stoer roepen.
1: Kijk hoe lang je het volhoudt.
2: Dit is een Pippi verhaal. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
1: Ja, nou ja, jou gaat het lukken ongetwijfeld. Hey, Ad, we zitten nu aan de Oude Kerkerplas. Een rijke historie.
2: Zeker.
1: Want wat kan je er allemaal vertellen over de historie van de Oude Kerkerplas?
2: Ja, nou, eerst moet je weten, we zitten hier eigenlijk op de Holendrechter en Bullewijkerpolder. Dat is het gebied hier tussen. Dat was vroeger een aaneengesloten geheel zonder de A9. Die er nu tussendoor loopt. Die A9 is begin jaren 70 gebouwd of aangelegd. En die moest op een verhoging komen. Mm-hmm. Daar was dus zand voor nodig. En toen hadden ze op een gegeven moment bedacht van waarom halen we het zand hier niet gewoon vlakbij vandaan.
1: Ja.
2: Dus ze zijn hier gaan zand slurpen. Hier 500 meter naast zo'n beetje. Mm-hmm. En dat zand dat is gebruikt voor de verhoging van de A9.
1: Okay.
2: Daarin dus die hele A9 is gebouwd met zand wat hier uit de Oude Kerkerplas komt. En de bedoeling was dat die plas weer gedempt zou worden als alles achter de rug zou zijn. Dus er zou allemaal bouwafval in terecht komen. En dan zou het weer keurig netjes worden, was het plan.
1: Maar nou voel ik al iets aankomen. Het plan was.
2: Maar ten eerste ging dat allemaal niet zo makkelijk als dat ze gedacht hadden. En ten tweede vonden mensen het hier in de buurt best wel prettig dat er zo'n plas was. Dus, ja. Dus dat betekent dat ze uiteindelijk besloten hebben om die verplichting af te kopen. Dus die verplichting is toen door Rijkswaterstaat afgekocht. En is hierdoor uiteindelijk het groengebied Amsterdam is dat overgenomen om hier een recreatiegebied van te maken. En dat is waar we nu naar kijken. Naar een plas die dus op zijn diepste punt is die 43 meter diep.
1: Dat is behoorlijk diep.
2: Dat is heel diep, ja.
1: Zeker voor een natuurplas.
2: Ja, dat is echt, hier in Nederland vind je dat niet zoveel.
1: Nee.
2: Dat heeft ook allemaal effect op het water hier zo. Want in de winter, moet ik het even goed zeggen, komt het warme water komt omhoog daaruit die plas. Daardoor bevriest deze Oude Kerkerplas eigenlijk heel slecht. Dus je zou wel een hele strenge winter nodig hebben om dit dicht te krijgen.
1: Is het al gebeurd? Weet je dat?
2: Dat is een goeie. Het zal vast wel, maar ik weet het me niet herinneren.
1: Oké, geen actieve herinnering aan.
2: Ik heb geen actieve herinnering.
1: Oké, en in de zomer, dan is het weer qua temperatuur weer wat kouder.
2: Is het omgekeerd, ja. Nee, dan is het juist dat de kou naar boven komt.
3: Ondertussen worden de drankjes geserveerd.
2: Ja, kijk eens aan. Ik zie daar heerlijk.
1: Ja, ik zie helemaal van lekker kijken.
3: Voor het nodige.
2: Mocht ik wat afgeleid zijn. Nee, dat zijn lekkere koude drankjes. Mm-hmm. Dus dat is ook echt wat je hier in de plas zeker 's ochtends voelt. Want die bovenlaag van de Oude Kerkerplas die verwarmt door de zon.
1: Ja.
2: Maar omdat dat koele water eronder zit, kan je heel snel bij een echt hele koude laag komen. Dus zeker 's ochtends vroeg. Als je dan wat verder in die plas zou komen, dan in één klap ga je een hele koude laag.
1: Ja, schuilt daar ook een gevaar in? Dat mensen denken van, kom, dan schuilt lekker water en die koude dan.
2: Je zou zeggen van wel. Ik weet niet of het zo is. Er zijn wel mensen in deze plas verdronken om het lekker en vrolijk te houden.
1: Oh jee. De dames van de Ricky Stichting zijn weg. Dus jij komt.
2: Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft hoor. Maar nee, dit, zeker hier aan de kant. Ja. Dat is echt hartstikke veilig en heel lekker. Dus dat is een ideale plek. Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen na de muziek praten over de pastorie.
2: Ja.
1: Want daar is ook een nodige mee aan
2: heerlijk.
1: De hand. Heerlijk. Je hebt
2: echt
1: nu al
2: zin. Fijn verhaal.
1: We gaan eerst naar de muziek. René, je hebt een heerlijk plaatje klaarstaan. En dat is van. En dan gaan we er even bij pakken, René. Jij hebt hem er vast bij staan. Jimmy Cliff. I've Got Sunshine.

0: Streekverhaal.
1: Oh, hi.
2: We zijn weer terug.
3: Ja, inderdaad, we zijn weer terug met het tweede deel van met Ad van Versum. Niet van Ad van Versum, want die is gewoon in één stuk door te gronden.
1: Dat weet je niet.
3: Ja, dat is waar. Ad, we hadden het net over de Oude Kerkenplas, maar we gaan het nu hebben over de pastorie. Want daar is van alles mee over te vertellen, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben het dan over de pastorie aan de Amstel, dus van de Amstelkerk. Dat was eigenlijk verhuurd aan House of Sports. We zijn daaruit gegaan, dus het staat leeg nu. En het is de mooiste pastorie van Nederland, noemen ze het wel. Want het ligt op het mooiste punt wat er is.
3: Vind jij dat ook?
2: Vind ik eigenlijk ook wel.
3: Okay.
2: Ja, ik ben het daar gewoon volledig mee eens.
3: En wat vind je er zo mooi aan?
2: Ja, dat de plek waar het ligt. Het is een pand uit 1900 op de hoek. Van Amstel en Bullenwijk. Je kijkt alle kanten op. En het huis is geweldig. En er staat ook nog een mooi oud theekoepeltje bij. Dat is nog ouder dan het huis zelf.
3: Oké. Okay.
2: En een waaghuis. Het is echt fantastisch. En het staat leeg nu.
3: Ik voel me... Maar staat het ook te koop?
2: Nee. Het is van de kerk. Dus die zijn de eigenaar. En we hebben een weldoener in ons dorp. Waar we heel erg trots
3: op zijn. Gaan we geen naam noemen?
2: Nee. Dat wil hij zelf niet eens.
3: Oh, oké.
2: Maar die heeft het voor 5 jaar gehuurd.
3: Ja.
2: En heeft ons benaderd om te kijken van kunnen we er niet het museum verplaatsen of daar wat in doen. Nou, verplaatsen was wat veel voor ons, maar dingen erin doen, dat vonden we heel leuk.
3: Ja.
2: En dat gaan we doen met een heleboel andere mensen. Dus het wordt het cultuurhuis voor Oudekerk.
3: Okay.
2: En de gedachte is dat je komt in Oudekerk vreemd genoeg nergens echt aan de Amstel.
3: Nee.
2: En vanuit die pastorie kan dat wel. Dus we gaan de hekken daar openzetten.
3: Ja.
2: Er komt een theetuin.
3: Ja.
2: Dat is het idee daaronder. En dan kunnen mensen aan de Amstel zitten. Het is allemaal
3: heerlijk.
2: En daar binnenin, in dat huis zelf.
3: Ja.
2: Daar zijn culturele activiteiten of mensen die wat willen, dat soort dingen. Dus we doen sowieso
3: mensen
2: exposities.
3: Mensen kunnen exposeren, maar ook optredens.
2: We kunnen optredens doen. Ja. Je kan cursussen gaan beginnen. Er is iemand die gaat het politieke café doen daar.
3: Okay.
2: Zo. Dit is allemaal heel vers, hè? Dus dit is echt net 2-3 weken oud. En we hebben nu een clubje van inmiddels al 15, 16 man. Waar het enthousiasme van afspat werkelijk.
3: Mm-hmm. Ik hoor jouw enthousiasme er ook over.
2: Ja.
3: Ben jij een van deze mensen?
2: Ja, ik ben een van die mensen.
3: Ik had een zo'n idee.
4: Maar nu is je van alles, volgens mij.
2: Ik ben zo enthousiast over dit plan dat ik kan daar eindeloos over praten. Even, jullie hadden het net over het Rabobankpand waar vergadering...
3: Daar was er heel veel negativiteit, hè?
2: Daar spatte het zuur vanaf van die vergadering. En dit was alleen maar positiviteit. Echt alleen maar...
3: En dat was op dezelfde avond, hè?
2: Het was naast elkaar. Echt 20 mensen die allemaal fantastische dingen... En trouwens, iedereen die hier iets wil gaan doen of vrijwillig... Nou, benader mij of weet ik het. Er zijn allerlei mogelijkheden om dit te gaan doen. In deze prachtige oude pastorie uit 1900. Op de plek waar ook nog een bierbrouwerij... Of nee, geen brouwerij, maar een overslagplaats is geweest.
3: Ja?
2: Dus dat gaan we ook wel iets mee doen, denk ik.
3: Prachtige plannen, maar wanneer is het begin van de uitvoering?
2: Nou ja, ik zeg het is net 2 weken. Het is nu een leeg pand wat er staat. Ja. Dus we hebben nog wel wat slagen te staan. Maar ik denk dat wij in augustus, september wel wat eerste activiteiten gaan doen.
3: Ah, oké. Okay. Ja. En kan je al een tipje van de sluier oplichten? Van
2: dat wordt in ieder geval een expositie die we erin gaan doen. Met Oude Kerk Oud en Nieuw. Dus oude foto's van Oude Kerk. We hebben hele mooie oude foto's. En we gaan dan de huidige situatie daarbij gaan we ernaast zetten. Dan hangen we op grote dingen op. Dus dat is een eerste activiteit die er gaat komen. Maar daarmee is ook het huis open. Dus kan je daar ook binnenkijken. En kunnen we ook wat doen aan... horeca een klein beetje. Dat is allemaal heel, heel beperkt, want zoveel hebben we nog niet.
3: Mm-hmm.
2: Maar binnen 5 jaar.
4: Het klinkt als een soort verlengstuk van Museum Amsteland.
2: Een beetje is dat zo.
4: Met maar nog meer historie van de eigen
2: historie.
4: Streek.
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Dus,
3: ben je dan niet bang dat het elkaar gaat snijden? Elkaar in de weg gaat zitten?
2: Het versterkt elkaar allemaal.
3: Okay.
2: Dat is eigenlijk ook, we hebben ook met iedereen gepraat in de omgeving. Bijvoorbeeld Bakker Oud, die zou hier kunnen zeggen van, nou, ik wil dat niet naast me als concurrentie. Mm. Nee, die zeggen nee, hoe meer, hoe beter. Echt, dat is alleen maar goed voor ons.
3: Je ziet dat ook een beetje de oude kerkers.
2: Ja.
3: Elk initiatief, goed initiatief, wordt dan gelijk omarmd.
2: Dit is echt zo mooi voor Oude Kerk. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier blij en blij van wordt en dingen wil gaan doen daarin. Dus het is alleen maar positiviteit eigenlijk.
3: Oké. Ja. Oké. Okay. Nou, heel positief inderdaad. We houden de ontwikkelingen zeker in de gaten. Atte, is er nog iets wat je zegt van, nou, ik wil dit toch even benoemd hebben. Dit staat op de agenda bijvoorbeeld.
2: Nou, over wat er nu daadwerkelijk nu is, is in het museum zelf. Dat is nu open. Daar is een expositie archeologie. Mm-hmm. Dus ik ga daar even kijken. Je kan zo naar binnen lopen. Altijd heel erg lekker. Er zitten mensen klaar die wat vertellen erbij. Het kost je niks. Het is mooi. En je kan bij Bakkerout ernaast kan je ijs halen. Dus.
4: Of wat anders lekker.
2: Of iets anders lekker.
3: Precies. Inderdaad, enorm bedankt voor je tijd.
2: Heel graag gedaan op deze prachtige plek.
4: Tot de volgende keer.
3: Zeker. Zeker weer spreken.
4: En het nieuws van Alfie staat weer te trappelen. Dus graag tot straks.
0: Tune in at the beach, Jam FM.
5: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het Rode Kruis wil dat er op korte termijn een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gerealiseerd, waar meer dan 100 mensen kunnen verblijven. Het opvangcentrum van de stichting SOS Dolfijn heeft 3 gestrande bruinvissen weer uitgezet in de Noordzee. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
5: Ouder Amstel nieuwsupdate.
7: Volop waterplezier op de Oude Kerkenplas. En Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Oude Kerkenplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen. En natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Tune in at the beach, Jam FM.

0: Diana King en Shy Guy. Welkom terug bij Tune In at the Beach, hier live van Oude Kerk aan de Plas.
1: Tune In at the Beach, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Ja, duikteam Manta. Dat is een van de oudste, meest actieve duikverenigingen van Nederland. En bij ons is aangeschoven hier aan Oude Kerk aan de Plas, Rutger Visser.
2: Zekers.
0: Welkom in de uitzending, live.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou ja. Geweldig. En wie ben jij? Wat is jouw achtergrond een beetje?
2: Mijn achtergrond? Ik ben voorzitter van de duikclub Manta. Ja. Wat je al zei, een van de oudste duikverenigingen van Nederland. En wij hebben een duikclub die zit op dit moment in Amstelveen.
0: Ja.
2: En wij bedienen een beetje de regio. Dus Amstelveen, Amsterdam. En wij duiken hier in de buurt en doen dan onderwaterhockey. Maar daarover later meer.
0: Ja, en hoe lang duik je zelf al?
2: Ik duik een jaar of 20, denk ik, zoiets.
0: Dat is best een tijd, meer nog.
2: Ja, zeker.
0: En is er een groot verschil tussen duiken, de duikspot in het algemeen, zoals het was en hoe het nu is? Kun je daar iets meer over de duikspot in het algemeen vertellen?
2: Nou, duiken zelf niet zozeer. Ja, jammer genoeg gaat het koraal wel langzaam wat achteruit. Maar duiken zelf blijft een beetje hetzelfde.
0: Ja.
2: De verenigingen worden wel anders. Dat is wel een verandering.
0: En hoe is jouw enthousiasme voor duiken begonnen?
2: Nou, ik vind het gewoon cool dat je onder water een beetje rond kan zweven. En je zwemt ineens in de wereld die niet van jou is. Dus een wereld waarin allemaal vissen zwemmen. Daar zwem je dan tussen.
0: Ja.
2: Ja, hoe vet is dat? En je bent gewichtloos.
0: Ja. Je stapt eigenlijk in een heel andere wereld. Hè?
2: Ja, en voor sommigen ook wel lekker. Je kan ook niet praten, hè? Dus het is, je kan een beetje met wat gebaren communiceren. Ja. Maar verder is het stil onder water.
3: Ja. Een goede manier om te ontprikkelen, zoals ze zeggen.
2: Exact, ja. Ja.
0: En duikt u Manta, hoe is dat ontstaan?
2: Ja, wij zijn een hele oude club. We zijn ontstaan ooit uit de OJC, de Onderwaterjagersclub. Die zijn nog net iets ouder dan wij. Maar die gingen met harpoenen en zo gingen die jagen. En wij wilden dat niet, want milieu of natuur en dat soort dingen. Dus dan zijn we afgesplitst. En wij zijn een beetje door. We zijn van oorsprong komen uit Amsterdam.
0: Daar
2: zaten we op een aantal plekken. En uiteindelijk zijn we toevallig nu twee jaar geleden, naar Amstelveen verkast.
0: Oké, op zoek naar een andere locatie, wat ruimer, wat beter?
2: Ja, andere locatie. En we hebben een aantal leden van het voormalige Nemo zijn bij ons ook lid geworden. Dus we zijn nu zitten we heel blij daar in een heel mooi clubhuis in Amstelveen.
0: En wat voor soort vereniging is Duik de Manta?
2: We zijn een duikvereniging. Dus we duiken, verrassenderwijs.
0: Ja. Blub, blub.
2: Ja, blub, blub, zeker. We doen een onderwaterhockey.
0: Ja.
2: Elke maandagavond wordt er onderwaterhockey door onze mensen. Maar we zijn ook echt een gezelligheidsclub.
0: Ja,
2: er zijn een hoop mensen die hebben geen duikspullen.
0: Ja.
2: Die gaan wel mee op weekenden, maar die duiken helemaal niet.
0: Ja.
2: En dat vinden we ook mooi, hè? Die combinatie van gezelligheid en duiken.
0: En als vereniging komen we natuurlijk vaak bij elkaar. In het clubhuis komen we ook elders bij elkaar.
2: Ja, nee, in het clubhuis. Toevallig gisteravond hadden wij nog een algemene ledenvergadering.
0: Kijk, dat is
2: hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Ook een mooie gelegenheid om een klein borreltje te drinken met elkaar, uiteraard.
0: Nee. En ook over de vereniging natuurlijk gaat. Rijlen, zeilen,
2: precies, dat soort dingen.
0: Dat soort dingen allemaal.
2: Maar we organiseren ook duikweekenden. Want in Nederland is de mooiste plek om te duiken is toch wel Zeeland.
0: Ja.
2: Met name de Grevelingen en de Oosterschelde wordt heel veel gedoken. En dan huren we of een pand in Zeeland. Of we zitten op een camping met elkaar.
0: Ja.
2: Vanaf daar gaan we dan duiken.
0: En dan met een grote groep? Of wisselt dat?
2: Ja, dat is een grote groep. Ergens tussen de 10, 20, 30, 40 mensen zijn we dan daar. En dan heb je gewoon je buddies. En met die kun je lekker duiken.
0: Ja. Voor de mensen die er nog niks van... Kun je kort uitleggen hoe het duiken gaat met buddies en wat erbij komt kijken?
2: Ja, zeker. Duiken is een buddiesport. Dus je moet sowieso eerst een opleiding doen. Je moet een brevet halen.
0: Ja.
2: Want het is toch ergens ook een risicosport. Dus je moet wel even weten wat je doet. Je haalt een brevet. Je begint uiteraard in het zwembad. En daarom even een veilige omgeving te leren hoe het moet. Dan ga je steeds meer buiten duiken. En op een gegeven moment haal je brevet. En dan mag je meer zelfstandig duiken. En we hebben toevallig maandag aan deze plas gedoken.
0: Oh, toevallig.
2: Ja, heel gezellig. Toen kwamen een stuk of 12 mensen bij elkaar. En die willen allemaal gaan duiken. Die vormen buddypaarden. En gaan met z'n tweeën onder water.
0: Ja.
2: En iemand coördineert dat vanaf de kant en zorgt voor de veiligheid. En dan ga je 3 kwartier, 1 uur duiken. En uiteindelijk komt iedereen weer boven water met grote verhalen over wie de allergrootste snoek gezien heeft. Dat
0: soort, Mix, mij. En dan gezellig na afloop als alles opgeruimd is, even iets eten, drinken.
2: Ja, precies dat soort dingen. Ja. Nou, toevallig afgelopen keer hier in de Oude Kerkerplas een hele grote snoek. Hij is echt serieus groot.
0: Oh, wow.
2: Maar goed, de handgebaren maakten hem wel heel groot. Inderdaad. Alsof het bijna 2 meter groot snoek was.
0: Zo.
2: Maar groot was hij.
3: Ja, maar alles in het water wordt toch ook uitvergroot?
2: Zeker,
3: doordat
2: zeker.
3: Je een vervormd beeld krijgt.
2: Ja.
3: Net als op een beeldscherm.
2: Ja, nee, klopt. Dus als je die snoek is in de werker al iets kleiner. Maar hij was wel groot. Ja. Ja, en die ligt daar dan gewoon. Ja. Dat is mal maf. Die snoek, hij was zeker meer dan 1 meter. Ja, die ligt daar dan naast jou.
0: Ja.
2: Ligt die gewoon, ja, dat is wel bizar om mee te maken.
3: Die drijft daar gewoon rond.
2: Ja, en weet je wel, hij ligt dan heel rustig totdat hij zat is. Dan geeft hij 1 slag van zijn
3: staart.
2: Van zijn staart en weg is hij.
3: Ja.
2: Dus dan laat hij even zien wie de baas is. Nou, wij dus niet. Maar
3: zo, hey, ik ben aan het chillen en nu vind ik jullie niet meer chill.
2: Ja,
3: met andere
2: precies.
3: woorden.
2: Ja,
3: en hij is weg.
2: Ja.
0: Oké, we gaan straks verder met je praten over deze boeiende sport. En ook over Duik die Manta zelf. En natuurlijk waar we natuurlijk naartoe gaan. Onderwaterhockey. Want dat is toch
2: spannend,
0: wel iets...
3: Daar ben ik zeker ook benieuwd naar. Want ik had er nog nooit van gehoord.
2: Snap ik.
0: We gaan een plaatje draaien. Emily Sandu en Breathing Underwater.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Nog steeds hier aangeschoven. Iemand binnen naar Rutger Visser. Ik heb een beetje een soort duikachtig tuintje op de achtergrond. Weet je,
2: wow. Ja, fijn, fijn.
1: Ja, heel geen stijl. Want ja, als je eenmaal onder water bent, dan staat je al iets te leven. In Nederland, waar kun je het mooiste duiken volgens jou?
2: Ja, ik vind de mooiste plek toch wel de Oosterschelde. Daar heb je echt zoveel verschillend leven.
1: Ja.
2: Dan heb je sepia's.
1: Ja.
2: Een soort inktvisachtige beesten, hele mooie. En als je echt mazzel hebt, ook zeepaardjes. Daar moet je echt naar zoeken. Maar dan,
3: ik wou net zeggen, want die zijn niet groot natuurlijk.
2: Ze zijn niet groot, maar het is wel echt magisch als je ze ziet.
1: Ja.
2: Ach, geweldig. Als je naast een zeepaardje ligt die daar dan zo, nou ja, op jou reageert. Dat is wel echt dat je denkt, wauw.
1: Ja, want er is echt wel interactie hè, als je onder water bent.
2: Ja, zeker.
1: Dat vergeten natuurlijk mensen. Die denken,
2: Nee, bijvoorbeeld kreeften, die vallen hier soms gewoon bijna aan. Dan proberen ze hun nest te verdedigen bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: En qua activiteiten, wat doen jullie zoal qua de duikteam Manta?
2: Ja, dus wij duiken. Uiteraard. Dat is op zich niet gek voor een duikteam. Maar ook gewoon mensen die zwemmen in het zwembad. We hebben zowel op zondag in Amstelveen het zwembad als maandag in Amsterdam.
1: Ja.
2: En wij spelen onderwaterhockey.
1: Oh, gaaf.
2: Een fascinerende sport van een hoop mensen.
1: Ja, dat is iets wat ik
3: zeker fascinerend. Want hoe werkt dat?
2: Hoe werkt dat? Ja. onderwaterhockey speel je onder water op de bodem van een zwembad.
3: No shit.
2: Ja, dus een meter of drie diepte gewoon een standaard zwembad. Zwem je met twee teams tegen elkaar. Dus 6-6.
1: Ja.
2: En op de bodem ligt een puck. Een soort lode puck. En je hebt een klein hockeystickje.
1: Ja.
2: En met die hockeystick moet je de puck in het doel zien te krijgen. Op zich vrij eenvoudig. Maar het is wel onder water. Dus als jij, je hebt geen persluchtfles of zo bij je.
3: Ik wou
2: als je lucht op is, moet je naar boven.
1: Ja, dat is toch wel.
3: Zeggen, want je hebt de weerstand van het water ook. Dus ik kan me voorstellen, de hockeystick, wat je zegt, is korter. Om iets minder weerstand te creëren. Oh, kijk, je hebt.
2: Ja, ik heb hem meegenomen. Dat is van de radio niet zo handig. Maar het is een stickje van een centimeter of 20, 25 die je in je hand hebt, waar je de puck mee speelt.
3: Lijkt totaal niet op een traditionele.
2: Nee, het is ook een heel andere sport dan het heet ook hockey, maar
1: bijzonder.
3: Het was zoiets van toen we erover begonnen van oké, hoe moet ik me dat voorstellen? Sta je dan met zo'n houten stick in het water te roeien? Nou, dat werkt dan niet, want hout en water, dat gaat meestal niet samen.
2: Ja. Nee, dus het is een je speelt op de bodem van een zwembad en je moet ook echt overspelen. Je kan niet zoals bij veldhockey, kun je bijvoorbeeld de bal gewoon in één keer het hele veld overgooien.
3: Nee.
2: Dat gaat niet. Dus je moet samen spelen. En als jouw, bijvoorbeeld je medeverdediger boven is, ja, dan moet jij toch even beneden blijven. En andersom.
1: Ja.
2: Die zijn ook tactisch. Het spelletje heeft alleen één heel groot nadeel. Je ziet het niet.
3: Nee.
2: Dus ook, zelfs als je aan de rand van het zwembad staat, dan zie je het nog niet. Dus de kans dat wij Olympisch worden is heel groot. Tenzij we glazen zwembaden hebben, dan gaat hij goed.
3: Goed met video. Goede onderwatercamera's erbij.
2: Ja, dat kan.
3: Voor
2: dat kan.
3: De VAR.
2: Ja, precies. Dat,
3: van
2: dan
3: het
2: zou
3: onderwaterhockey.
2: Het
1: maar is het een grote actieve sport of is het heel klein?
2: Nou, het is groter dan je zou denken. Het is vooral heel internationaal.
1: Ja.
2: Er zijn heel veel landen waar het veel gespeeld wordt. Zuid-Afrika bijvoorbeeld, Australië. Frankrijk is het vrij groot, Canada.
1: Ja.
2: Zijn landen waar veel onderwaterhockey wordt gespeeld.
3: Kijk, bijzonder.
1: Ja, zeker weten.
3: Want ik zeg voor een sport waar ik in ieder geval nog nooit van gehoord heb.

0: introductie daar te doen. Bijvoorbeeld mensen die al duikervaring hebben. Mm-hmm. Die, weet ik veel, een paddy hebben gehaald in een van de mooie land. En die denken, ja, ik vind dat zo tof. Ik wil in Nederland ook, hè, maar ik heb geen buddy en allemaal dat soort dingen. Heel welkom. We hebben een website. Ja, wie niet? Maar www.manta.nl. Heel verrassende website.
1: Goed om te weten.
0: Ja, maar ook onder waterhockey, als je dat leuk vindt. Ja, doe gewoon een keer mee.
1: Ja,
0: zeker. Dat is hartstikke welkom.
1: Ja, omdat je daar geen duikuitrusting ook voor nodig hebt?
0: Nee, zwemspullen en een snorkel en vin en zo. Maar die hebben wij desnoods wel voor je.
1: Ja.
0: Dus je kan gewoon meedoen.
2: Het is eigenlijk heel laagdrempelig op dat gebied.
0: Ja, en ook voor duiken. Dus je hebt daar natuurlijk best wel wat spullen voor nodig. Ja. Maar in het begin kun je een fles en een automaten en zo kun je lenen van de club. Om een start te maken.
2: Ja. Ja. Ook aangesloten bij de NOB?
0: Ja, zeker. We zijn een NOB-vereniging. Ook met alle NOB-opleidingen.
2: Ja.
0: Dat willen we op een goede manier doen.
2: Dat staat voor het Nederlands Onderwatersportbond.
1: Ik wou net vragen, waar staat NOB voor? Want afkortingen.
0: Ja, nee, dat is ook wel het voordeel. Als je in Nederland hebt leren duiken, dan krijg je een brevet. Een NOB-brevet. En als je daarmee in het buitenland komt, je hebt een NOB-brevet. Oh, nee, maar dan kan je wel duiken. Dus dan,
1: Omdat er toch wel strenge eisen aan duiken. Want we hebben het hier over duiken natuurlijk met een zuurstoffles, masker.
0: Ja. En een pak en een vinnen en alle... Ja, zeker.
1: En alles is wat toch erbij wel, hoort te kijken.
2: Ja. Dat moet je toch echt je kopje bij hebben en alles volgens de hele opleiding doen. Want anders komen de ongelukken van.
0: Ja, maar dat kunnen we gewoon leren met elkaar.
1: Ja, dat bedoel ik. Ook omdat je onder water ook moet leren communiceren met gebaren. Omdat je, wat je al zei, niet kan praten natuurlijk.
0: Nee, zeker. Nou, en ook... dat is bij duiken dan wel belangrijk. Ook weten wat je moet doen als het even niet goed gaat.
1: Ja.
0: Wat is dan wat je
2: precies
0: moet doen? Dat is wel...
1: Ja.
0: Maar dat leren we
1: vandaar
0: gewoon
1: ook het buddy systeem.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Die andere buddy, je buddy zorgt voor jouw veiligheid en andersom.
1: Ja.
2: Tot slot, wil je nog oproep plaatsen voor de luisteraar hier?
0: Ja, zeker. Nee, het is niet zo makkelijk te zien, hè, dat duiken en onderwaterhockey.
1: Ja.
0: Dus kom een keer meedoen.
1: Ja.
0: Dat zouden wij heel gezellig vinden.
1: Misschien moeten wij het een keertje gaan proberen.
0: Zeer welkom.
1: Wij houden wel van zwemmen, dus...
0: absoluut wel.
1: Kijken hoe lang ik mijn adem nog kan inhouden.
0: Ja.
2: Hey Ruchter, hartstikke bedankt voor je komst.
0: Graag gedaan.
2: We houden zeker contact. En ik hoop dat de mensen enthousiast waren.
0: Heel graag. Veel plezier.
2: Door met Herb Elwood en Janet Jackson. Diamonds in a Cool Summer Mix Edit.

0: Het is nog steeds hier bommetje vol op het strand. Gezellig hier aan de Oude Kerk aan de Plas. Wat vind jij, Richard?
1: Ja, het is echt reuze gezellig inderdaad hier bij Strandpavioen aan de Plas inderdaad. Aan de Oude Kerkenplas. En we zijn nu aan het einde gekomen van deze uitzending.
0: Ja, Marien heeft nog een belangrijke mededeling.
2: Ja, er is morgen nog wat bijzonders te doen in het Hartmuseum. Jazz at het Hart. Met Marietta Arusianan Quartet. Die zijn, dat is een hedendaagse jazzformatie rondom de gelijknamige Armeense jazz- en hedendaagse zangeres en conservatorium van Amsterdam alumna Marietta Arusianan. Het ensemble staat bekend om haar warme stemgeluid en het combineren van jazz-invloeden. Een mix van moderne jazz, improvisatie en eigen composities. Naast hedendaagse jazzrepertoire presenteert het ensemble eigen werken die subtiele elementen van Armeense volksmuziek en muzikaal erfgoed verwerken, waardoor er een geluid ontstaat dat zowel modern als diep sfeervol is. Hun muziek beweegt zich tussen lyrische intimiteit, ritmische vrijheid en expressief samenspel op het podium. En het kwartet bestaat uit Marietta Arusianan voor de zang, Gregoire Kiefer voor de piano en Duarte Fernandes op de contrabas. En dan heb je Enrico Neri op de drums. En de locatie is in de binnentuin van het Hartmuseum aan de Amstel 51 in Amsterdam. En de tijd is vanaf 16:30 tot 17:30. En de deuren gaan open om 15:00. En de entree kost slechts €9.
0: Dus dat is morgen.
2: Ja. En voor info kan je op www.hartmuseum.nl/activiteiten/jazz-hart-museum.
1: Hoeveel streepjes dit wel niet?
2: Kijken.
0: Goed, dit was het van 10 tot 4 hebben we uitgezonden.
1: Heerlijk. En volgende week doen we het gewoon weer nog een keer.
0: Ja. Dus wees erbij en een heel fijn weekend.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
14: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Evenals die van de andere slachtoffers van de oorlogen, die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël, werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen, maar hij liet zich niet meer zien. Ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Een nieuwe verdachte is nog niet aangehouden. De politie zegt dat het vermoedelijk om een witte man gaat en heeft geen informatie die op een politieke motivatie voor de moord wijst. De 78-jarige Widdecombe was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. De onderzoeker zegt tegen de Spaanse krant El País dat door het wegtrekken van de boeren rondom de steden er minder wordt gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Bij de recente natuurbranden kwamen 12 mensen om het leven. Er wonen in het Spaanse kustgebied ook veel Nederlanders. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië.
2: Persbureau Reuters meldt dat de zakenman van wie hij de grond voor 110 miljoen euro kocht, wordt verdacht van het vervalsen van eigendomsbewijzen. De grond zou niet van hem, Arthur Shehu, zijn, maar van verschillende omwonenden. Het weer in een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het wordt plaatselijk 32 graden in het zuiden, op de Wadden een stuk koeler, 23. Aan zee staat een stevige noordelijke wind. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Romeflat stapt dichter bij vervanging van liften. En papegaaien naar Malta en dieren die mensen helpen herstellen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Er lijkt een oplossing in zicht voor de langdurige liftproblemen in de Romeflat aan de Europa-rij in Uithoorn. Op 2 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de liftinstallaties in het appartementencomplex. Eerder waren beide liften tegelijkertijd buiten gebruik, waardoor vooral oudere en minder mobiele bewoners hun woning niet zelfstandig konden verlaten. De aanvraag heeft betrekking op het volledige complex met huisnummers 1 tot en met 120. De gemeente moet de vergunning nog beoordelen. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is op dit moment nog niet bekend. En op de vrachtafdeling van Schiphol stonden de afgelopen weken opnieuw bijzondere dierentransporten op het programma. Zo verhuisden 4 papegaaien naar een nieuwe eigenaar op Malta, terwijl een groep lama's en geiten naar een zorgboerderij in Engeland werd gebracht. Daar worden de dieren ingezet bij de begeleiding van mensen met een beperking, PTSS of andere trauma's. Volgens Charlotte Stoffer van Zoo Logistics dragen dieren bij aan herstel, ontmoeting en het opbouwen van vertrouwen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: smell something.
1: I smell something. What? What? Something else. Oh my god. Oh my god. Met een stevige wind gelaten daar in de studio bij deze opname van Saturday Night Earth, Wind and Fire. Hey, welkom hier. De Traffic Jam, Hans van Soest en de Saturday Afternoon Show. Tussen 4 en 5. Ja, daar gaan we het voor doen. En een heerlijke track. Ah, de hele uur een fijne track, hoor. Dat beloof ik je vast. Maar deze is wel heel erg fijn. Het is deze van...

hij verraste ons al een paar maanden geleden met het Paradise. Dat kon hij overigens persoonlijk promoten hier bij de Jam. En dit is zijn opvolger. Dat heet Electric Love. Nou, ik vind het ook alweer een aardige track. Zaterdagmiddag. Een zomerse zaterdagmiddag. Ja, dan moet je dit soort muziek draaien. Hij komt al trouwens uit Lyon. Dus ja, dat schijnt zeker de zon. Dus ja, ik heb er nu wel de Barnes voor je. Ja, Junior dan, hè?

Ja, en zo hebben we weer een nieuwe The Barts opgestaan uit de oude L The Barts. This was Junior and Trading Lust for Life. En ja, doet wel eens vaker hoor, even een korte mash-up van een, in dit geval de Super Bowl, de halftime show. Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem en Kendrick Lamar. Allemaal bij elkaar om 3 minuten en 29 seconden te zingen. In de halftime show. Dit was er eentje uit 2022. We draaien hem nog een keer. Hier bij de Jam.

0: fucking ass.
1: Close your eyes. And what do you hear? It's Jam FM.
2: Ja, dat was een prachtige van dat prachtige trio. Dre, Doc, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem en Kendrick Lamar. We gaan even terug naar 1978, mensen. Daar was een dame, haar naam Alicia Bridges. Uit Amerika, oorspronkelijk uit een ander land, maar daarop opgegroeid. En had toch een kraker met dit I Love the Nightlife. Dit is een aparte uitvoering. Disco Round heet het.

die sax op het einde. Ah, oh, I Love the Nightlife hoor. Ach, zo moet. Ja, met die prachtige sax. Maar ook de stem hoor van Alicia Bridges. Wat overigens ooit maar één hit. Hè? Dus, verder is het allemaal niet zoveel geworden muzikaal gezien. En ze is inmiddels 72 jaar en leeft een beetje in de achtergrond op dit moment. Ja, dat is een mooie carrière toch. Kleine maar mooie carrière. Dat is ook mooi. Toch? Ik heb voor jou de allerlaatste. Oh jee. Oh jee. He's too tough. Maar wie hebben we het dan? Angela Beauville.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Volgens de politie was de vermoorde Britse politica Anne Widdecombe, die donderdag in haar woning werd gevonden, vermoedelijk al bijna 24 uur daarvoor aangevallen. Vandaag is een aangehouden verdachte weer vrijgelaten. Volgens een Spaanse onderzoeker is het risico van natuurbranden aan de Spaanse kust veel groter dan veel mensen beseffen. Door het wegtrekken van de boeren rondom de steden wordt er minder gesnoeid. Hierdoor kunnen branden eerder uit de hand lopen. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump, is mogelijk opgelicht bij de aankoop van grond in Albanië. Het weer. In een groot deel van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht. De temperatuur ligt tussen de 32 en 23 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volop waterplezier op de Oude Kerkerplas en Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Oude Kerkerplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen en natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Daar hebben we niks aan.

hij was een grootheid, deze Mr. George Duke. En ik zei inderdaad was, want hij is overleden in bijna 13 jaar alweer, jongens. Deze George Duke. Dat hebben we van hem genoten met zijn geweldige gitaarsolo's. Maar ook van wie we genoten hebben is een man die ook weer in 2026 jaar, hij zelf niet meer, maar hij is ook niet meer onder ons. Maar Mr. Prince, daar is een nieuw album uitgekomen. En een van die tracks is een nummer uit 1995 en heet Stone. Draaien we hier bij de Jam.

0: hij had het nummer al in 1995 geschreven en klaar liggen in een speciale kluis die hij zelf had ontworpen. Bijzonder, hè? Stone was het nummer en het album verschijnt 28 augustus, mensen, van Prince. Met daarop allemaal nieuw materiaal wat toen al door hem bedacht is. Word en dood. Track van John Watley nu, samen met Alex de Sio. Hier is The Dawn.
1: Fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho Remix.

for? Nou, ik weet het niet meer. Mijn koffertje is leeg. Ik heb de plaatjes gedraaid. En ik denk dat het een mooie tijd is om even goodbye te zeggen. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Ik wens je een fijne week.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. Volgens de brandweer kunnen brandstofdampen en extra brandstof in de auto gevaarlijke situaties veroorzaken. Het meenemen van benzine is wel toegestaan, zolang dat volgens de veiligheidsregels gebeurt. En sowieso niet meer dan 240 liter extra brandstof in je auto. Toch adviseert de brandweer om benzine of diesel alleen in de brandstoftank te vervoeren. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. Na de moord op zijn vader door de bombardementen van de VS en Israël werd Mojtaba tot leider van Iran uitgeroepen. Maar hij liet zich niet meer zien, ook niet tijdens de begrafenis van zijn vader en ook niet via een video. Volgens berichten zou hij zwaar gewond zijn. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Volgens de eerste aanwijzingen kreeg de piloot tijdens de vlucht gezondheidsproblemen. Kort na de start verloor hij de controle over de paraglider en botste hij tegen een boom. Het ongeluk gebeurde op de Seiser Alm, dat is een populaire plek voor tandemvluchten in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.
11: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
13: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoorn leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam High. This is Jam High.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

Welkom, dit is de Soul Express. Ik ben Andries. Door de Look in a Mirror door de Biel. En The Whispers, daar begon ik mee. Lekker plaat uit 1981 is A Love Thing. Zometeen AP Connection, eerst Paula Abdul. Toen ze ingehuurd werd als assistent dance director voor de Victory Tour van de Jacksons, begon haar carrière in de muziekbusiness. Na de Jacksons Tour deed ze de choreografie voor Janet Jackson's videoclips voor haar album Control. Daarna begon ook haar carrière met haar debuutalbum For Every Old Girl uit 1988, waarvan vooral Straight Up haar de status van superster opleverde. Van datzelfde album draai ik nu...

0: AP Connection featuring Nate Williams, you're the life-changing Romans. Ik heb er nog twee voor je tot aan de break. Straks Jam Who featuring Ricky Disco. Eerst Rolls Royce. Denk je nou zelf bij het horen van het intro van...
1: Wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even.
0: Dan kan het kloppen, want het instrumentale gedeelte van deze plaat gebruikte Frits Piet in de tijd in zijn avondspits voor de rubriek.

0: en Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. De brandweer waarschuwt ervoor om vanuit België volle jerrycans met veel goedkopere benzine mee te nemen naar huis vanwege de risico's. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zweert in een geschreven boodschap de dood van zijn vader te wreken. Net als die van de andere slachtoffers van de oorlogen die volgens hem zijn begonnen door criminele moordenaars. En bij een paraglider-ongeluk in het Italiaanse Zuid-Tirol is een 58-jarige piloot om het leven gekomen. Zijn passagier, een 29-jarige Duitse toeriste, bleef ongedeerd. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kritiek op plan Rabopand aan het kampje van de Oude Kerk. Mijn naam is Martin Rodenburg. Er worden kritische kanttekeningen gezet bij de schetsen voor een nieuw te bouwen pand aan het kampje. Die projectontwikkelaar M Solutions Real Estate op 8 juli presenteerde in de Amstelstroom. De kritiek richtte zich met name op de bouwhoogte en het beoogde gebruik van de nieuwbouw op de plek van het voormalige Rabo-gebouw. De ontwikkelaar ziet op dit moment twee opties voor de nieuwbouw. Ofwel zorgwoningen voor senioren, 50 appartementen. En ook commerciële panden zoals winkels en horeca. En ook denkt men aan 19 zorgwoningen in combinatie met een boutiquehotel met 67 kamers. Het pand krijgt een hoogte van 5 woonlagen, inclusief de kap. We gaan niet hoger dan de Amstelkerk. De kritiek gaat vooral over het rekening houden met het beschermd dorpsgezicht. Dit gaat voorbij aan de maximale bouwhoogte die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2023. Wat gebeurt er met de zo gewaardeerde zichtlijnen vanuit de Dorpsstraat naar het kampje en de Amstelkerk? Weinig ruimte om te parkeren en er is geen behoefte aan een hotel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Dieben.

Welkom bij deze Soul Express. Je hoorde Dayton, Love You Anyway. En ik begon met The Whispers en Rocksteady. Straks Ariana Grande, Brandy Monica, eerst Alaya. In 1994 bracht ze op 14-jarige leeftijd haar eerste album uit, Ice Ain't Nothing But A Number, die geproduceerd werd door R. Kelly, met daarop dit lekkere back and forth.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodententen verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat het trauma van de genocide nog altijd voortleeft. In juli 1995 werden zo'n 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wil de gemeente een monument voor de slachtoffers laten komen. En vier journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. Ze moeten komende week verschijnen voor een federale grand jury in New York. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. De artikelen gingen over vermeende veiligheidsproblemen met een door Qatar geschonken vliegtuig. De Amerikaanse overheid heeft die berichtgeving eerder altijd stellig ontkend. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk, kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. Een meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky. Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. In Den Haag is vandaag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar na de genocide. Bij de plechtigheid op het Lange Voorhout stonden dit jaar de vrouwen van Srebrenica centraal. En 4 journalisten van de New York Times zijn gedagvaard vanwege hun berichtgeving over het presidentiële vliegtuig van president Trump. De krant spreekt van een ernstige aantasting van de persvrijheid en verzet zich tegen die dagvaardingen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in het gemeentehuis Ouder Amstel en nieuwe sportinfrastructuur voor sporters Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld van 13 juli tot en met 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. In het dorp Duivendrecht wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwe sport- en speelvoorzieningen op Sportpark De Hoop. Dat is een investering waarmee de gemeente anticipeert op de groei van het dorp en een impuls geeft aan de steeds grotere beleving van sport, bewegen en ontmoeten. Een van de meest opvallende vernieuwingen is het nieuwe kunstgrasveld, aangelegd op de plek van het voormalige trainingsveld, dat door slechte weersomstandigheden vaak onbespeelbaar was. Verder komt er een beachvolleybalveld, een jeu de boule accommodatie. De opening van de sportvoorziening op Sportpark De Hoop zal komende periode plaatsvinden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodetenten verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Volgens het Rode Kruis kan de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar nu niet langer meer worden gegarandeerd. Ook vluchtelingenwerk heeft de hulpverlening om die reden beëindigd. Een kleine groep mannelijke overlastgevers belemmert hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben, aldus het Rode Kruis. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. Die boot sloeg om bij het eiland Phu Quoc, waarschijnlijk door de harde wind. Van de 36 opvarenden konden nog 21 mensen worden gered. Omstanders hielpen mee met de reddingsactie voordat de hulpdiensten arriveerden. De oorzaak van het bootongeluk voor de Vietnamese kust wordt nog onderzocht. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf twee koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. En volgens de rechtbank is dat nu dus geen geldige reden om de huurovereenkomst alsnog te beëindigen. De woningcorporatie wilde de woning geven aan iemand die dringend woonruimte zoekt. De corporatie moet ook de proceskosten betalen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Romeflat stapt dichter bij vervanging van liften. En papegaaien naar Malta en dieren die mensen helpen herstellen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Er lijkt een oplossing in zicht voor de langdurige liftproblemen in de Romeflat aan de Europa-rij in Uithoorn. Op 2 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de liftinstallaties in het appartementencomplex. Eerder waren beide liften tegelijkertijd buiten gebruik, waardoor vooral oudere en minder mobiele bewoners hun woning niet zelfstandig konden verlaten. De aanvraag heeft betrekking op het volledige complex met huisnummers 1 tot en met 120. De gemeente moet de vergunning nog beoordelen. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is op dit moment nog niet bekend. En op de vrachtafdeling van Schiphol stonden de afgelopen weken opnieuw bijzondere dierentransporten op het programma. Zo verhuisden 4 papegaaien naar een nieuwe eigenaar op Malta, terwijl een groep lama's en geiten naar een zorgboerderij in Engeland werd gebracht. Daar worden de dieren ingezet bij de begeleiding van mensen met een beperking, PTSS of andere trauma's. Volgens Charlotte Stoffer van Zoologistics dragen dieren bij aan herstel, ontmoeting en het opbouwen van vertrouwen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam High. This is Jam High.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: en Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. Het Rode Kruis haalt de schaduwtenten weg bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die pagodententen verdwijnen nu de hulporganisatie is gestopt met de hulpverlening op het voorterrein. Voor de kust van Vietnam zijn 15 Indiase toeristen om het leven gekomen door een gekapseisde speedboot. En een woningcorporatie in Naarden mag een huurder niet uit zijn sociale huurwoning zetten, ondanks dat hij zelf 2 koopappartementen heeft. De rechter oordeelt dat de man bij het aangaan van het huurcontract al eigenaar was van die woningen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volop waterplezier op de Ouderkerkerplas en Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Ouderkerkerplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen en natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
12: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. In Congo is een tweede Amerikaan besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC werkte die persoon voor een humanitaire organisatie. De besmetting houdt verband met de ebola-uitbraak in het oosten van Congo, waar al ruim 1800 mensen besmet zijn geraakt. Aan de uitbraak zijn volgens de autoriteiten nu ook al 648 mensen overleden. Voor de variant van het ebola-virus die in Congo momenteel rondgaat, bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.

En met deze exotische klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En trouwens binnenkort It on the Beach. Dat is wel over een paar maandjes pas, maar er zijn nog wat tickets verkrijgbaar. Volgende week vrijdag ben ik terug met de nieuwe editie van Classic Material. I'll be outside. That's right. Voor nu geniet van de verdere programmering hier op Jam FM. Smooth and funky as it is.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
12: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïnse nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. De tyfoon Bavis is aan land gekomen in het oosten van China met windsnelheden tot 144 km per uur. Uit voorzorg zijn al bijna 2 miljoen mensen uit de kustgebieden geëvacueerd. De tyfoon kwam aan land bij de stad Yuhuan ten zuiden van Shanghai. Volgens de Chinese autoriteiten neemt de storm boven land geleidelijk in kracht af. China wordt ieder jaar door zeker 20 tyfoons getroffen in de periode van april tot november. En in Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zijn zo'n 1500 mensen afgekomen op een illegale rave, ondanks code rood vanwege de hitte. De autoriteiten vrezen vooral voor natuurbranden door de extreme droogte. De politie probeert te voorkomen dat nog meer feestgangers het terrein van het dansfeest bereiken. Volgens de prefectuur brengen de organisatoren deelnemers en hulpdiensten in gevaar. In de Franse regio gelden vanwege het hoge brandrisico al langer beperkingen voor evenementen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.
14: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
8: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoorn leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot. Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. Polen bouwt in de hoofdstad Warschau een herdenkingsmuur voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Premier Tusk maakte dat bekend op de herdenkingsdag van de massamoorden in Wolinië in het noordwesten van Oekraïne. Er vielen destijds 50.000 tot 100.000 doden. Het monument krijgt de namen van alle slachtoffers en een eeuwige vlam. De gebeurtenissen blijven een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Polen en Oekraïne. De overstromingen en aardverschuivingen in Bangladesh hebben al aan zeker 44 mensen het leven gekost. Door de zware moessonregens zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Miljoenen mensen zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten nu opgesloten door het water. Wegen en bruggen zijn beschadigd, waardoor hulpverleners de zwaarst getroffen gebieden moeilijk kunnen bereiken. Het leger brengt per boot voedsel, drinkwater en medicijnen naar afgelegen plaatsen in Bangladesh. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met in de nacht in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.
1: This is Jam Hot. This is Jam
2: Hot. Wij zijn Jam
3: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nieuwe satellietbeelden bij...

wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4333. Er raakten volgens de autoriteiten ook bijna 16.750 mensen gewond. De zware bevingen troffen eind vorige maand vooral het noorden van het land en richtten daar grote schade aan. De Verenigde Naties proberen bijna $300 miljoen in te zamelen voor de noodhulp. Over het aantal vermisten lopen de schattingen nog ernstig uiteen. Die variëren van een paar duizend van de overheid tot 50.000 als we de Verenigde Naties mogen geloven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En de Spaanse premier Sanchez bezoekt maandag het gebied waar een natuurbrand aan 12 mensen het leven kostte. Er zijn nog altijd honderden brandweerlieden en tientallen blusvliegtuigen bezig om de brand te bestrijden. De weersomstandigheden zijn al wel wat gunstiger geworden. Door de hitte is het risico op natuurbranden in meerdere Europese landen sterk toegenomen. In Frankrijk zijn inmiddels al 32 mensen gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van die natuurbranden. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.

0: Jam.
1: 22 disco tracks uit de jaren 80 in Jam Mix On. Met het komende uur onder andere Chains, Cheryl Lynn, The Commodores, Stacey Ladislaw, Frankie Smith, The Whispers, Tom Brown, Tallulah Moon, Houdini, Magic Lady en Rick James met Loving You Is A Pleasure. Maar we starten met The Average White Band en Picking Up The Pieces. Veel plezier.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam.
3: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
5: Jam Mix On.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaan-oever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een

De Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.

0: 21 Jam Classics in de mix in Jammix On. En straks na 1 uur nog een mix tot 2 uur vannacht. In dit uur hoor je andere Nuance met Vicky Love, Dr. Perry Johnson, Brenda Taylor, T.S. Monk, George Duke, Colonel Abrams, Unlimited Touch, Norman Connors, The Dash Band en Howard Johnson. Maar we beginnen rustig om in te komen met George Benson. Hier is Shiver.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar van

valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 22.

0: Jam.
1: Dit is Jammix On, het komende uur op Jam FM met 23 funky disco tracks in de mix. Hierin onder andere Curtis Blow, Mantronix, Level 42, Franz Jolie, The Jones Girls, Zep and Roger, Gwen McRae, The Pointer Sisters, Alfonso Jones, Fox the Fox en Toshiki Komatsu met Step Into the Light. Maar de eerste is van Aura, hier is Are You Single?
2: This is Jam FM.
3: Jammix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam,
3: Jam FM.
2: Turn that damn music up.